Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving.

0: Vanaf 7 uur schakelen we op radio, tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands-Transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze hier van achteren.
2: Ja.
1: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Ook in de lente. Dit is Flevoland met nieuws, hits, weer en verkeer.

0: volgen het weer in Flevoland. Er staat opnieuw een zomerse dag voor ons klaar met heel veel ruimte voor de zon en vrij hoge temperaturen van 23 graden langs de grote meren en 25 tot 27 graden in de grote steden zoals Almere, Lelystad en Emmeloord. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting met kracht 3 of windkracht 4 en langs de grote meren zorgt de westelijke wind voor verkoeling.
1: Dit is...
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: het Almeers caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht twee vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hurricane FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bult vanaf de Bult. Dit is Urk FM.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, bek hem wel.

0: Zaterdag de 20e. En nou, we hebben de nacht overleefd, Henk.
1: Oh.
0: De luifelen nog op zijn plekje.
1: Ja, die heb ik er eerst al vertrokken.
0: Dat snap ik. Want zo, we zaten wel een beetje in de kern van, van de storm, volgens mij. Dat was ook in één keer los, hoor. Hey.
1: Wij stonden op de camping en was gewoon vliegen.
0: Ja.
1: Ja, volkjes aan echt tenten. In je vierhonderd, ik hoop deze overleven het niet.
0: Nou, inderdaad. Het is ook een zelfs in ieder van de bijomkeumen, hè. En,
1: ja,
0: dus je, je kunt er lachen, maar...
1: Nee,
0: ik bedoel...
1: Geen geintje.
0: Dat bedoel ik. Het is serieuze business.
1: Het is erg lang geleden, denk ik, zo'n noordstorm. Hoe had hij aan? Geen horde keer.
0: Ik hou niet bij,
1: nee, ik hou daar niet bij, maar... ik zag ook een filmpje voorbij komen van de tent op het strand. Nou, die klapperde alle kanten op, jongen. En ik denk, oeh, machtig.
0: Ja, dus dan kun je nog gewoon welke situatie wij komen, denk ik.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Goed, maar het is... ik moet zeggen, ik was ook een beetje laat wakker vanochtend.
1: Ja, dat merk ik.
0: Want Gray, die had een optiday avond...
1: Ja.
0: Nou, dan kun je je portemonnee ook trekken, hoor. Dus, echt, die vrouwen, jongen, die ben helemaal gek van die optiday dingen.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, het is, ik weet het niet. Het is een beetje een fluffy spul.
1: Fluffy spul?
0: Ja, het is fluffy.
1: Fluffy? Ja, maar binnen plates, binnen het...
0: Ja, van alles. Je kunt niet bedenken of er is een optiday variant. Ja, ja. Als je een ongebroek wil in één keer, dan krijg je een optiday ongebroek. Want echt, het is... We zijn ondertussen, ik slaap op een Optiday hoes.
1: Ja.
0: Ik krijg een kussen van Optiday. We hebben een badkamerkleed van Optiday. Gisteren ging ik even zwemmen van het strand. Een handdoek van een Optiday. Nou, even een reclame, zeg ik, naar te bedenken.
1: Gray is helemaal bestempeld als Optiday hoes.
0: Nou, niet
1: tegen
0: Gray, hoor. Dus echt heel veel. Want er was een avondje bij Hoes in Heus. Nou, die had een omzet van heb ik jou daar. En dan ging van alles kwamen van binnen aan Optiday. Maar afijn.
1: Maar afijn.
0: Afijn.
1: Ja.
0: We gewoon. Ik ben ook weer lekker bij de les trouwens.
1: Ja, wat dan?
0: Ik heb mijn huiswerk niet.
1: En die huiswerk niet geworden. Ik zei, gewoon de telefoonverk, zoals je dat dan officieel noemt. Die staat al open voor je, Kees.
0: Oh. Ja, dat had die.
1: Oké. Okay.
0: We gaan bellen met Renier Ras. Die heeft een korte fantasyfilm gemaakt. De Kraplappen.
2: Nou, Renier.
0: Goedemorgen, Renier.
1: Ik spreek met Kees de Vries en Henk Visser.
2: Hoi.
1: Hey, Renier. wij zagen dat is een tijdje geleden al zagen wij wat teasers voorbij komen. Filippies.
2: Ja.
1: Jongeren die in het, nou, het leek wel middeleeuws liepen. In middeleeuws kleding. Ja. Maar in... Wordt toe het dat er leidt?
2: Dat er leidt naar een spulfilm van 8,5 minuut. De Kraplappen, de legende van het Orkeraard. Dat is een project van een opleiding geweest. Het is dus, net wat ik zeg, een spulfilm van 8,5 minuten. Het speelt zich af in een beetje in zo'n Lord of the Rings-achtig wareltje, fantasie. Dus dat is inderdaad zo van middeleeuws. En die is nou, sinds een week of zo iets langer is hij nou overal te zien.
0: En je had het voor een schoolproject, maar of in ieder geval voor school een eindopdracht. Hoe is het ontvangen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Wij kunnen er wel vervelen, maar hoe is het op school gewoon?
2: Nou, daar vroeg ik me dus ook van tevoren af. Van, ja, hoe zou dat nou ontvangen worden in de Mol du Vreen of zelf? Van, ja, ik zit in Zwolle op school. Maar hij weer heel erg goed ontvangen eigenlijk. Hij alleen maar positiviteit. Dat is ook wel grappig. Ik had maar een gesprek met mijn docenten van, die zouden dan vertellen wat ze ervan vinden. En van tevoren werd het al gezegd van de 21 eindfilms worden er 3 nomineerd voor een filmfestival. En ik kom bij mijn docenten zitten en die zeggen al van nou... We weten nog niet wie de andere 3 genomineerden binnen van mijn eigen klasgenoten, maar die van jullie willen we sowieso hebben. En ze waren er helemaal van onder indruk en niet om te doen of het nou de beste film ooit is of zo, maar ze vonden hem wel.
0: uitnodiging voor de Oscars.
1: Even een korte verhaal en wie speelt er in wie en is het in Turkers of niet? Of?
2: Nou, het is in de Huygens. Dat maakt het ook wel uniek en ook wel een stok grappiger. De drie hoofdpersonen, zeg maar, want dat volgt dus een groepje van drie avonturiers die gewoon op zoek naar de Ork en Hart. Nou ja, de Ork, je legt de linkbel. Dat ding moeten ze zoeken. En als ze die venen, moeten ze, dat is een kristal, die kan dan een duistere spreuk verbreken die dan over Ork heerst. En die spreuk, dat is door een tovenaar het Oemeloord veroorzaakt. dat is een beetje naar zijn doel. Kijk, ik kan mezelf niet dat die verhaal nou gewoon spoilen. Maar dat groepje van drie avonturiers, ja, daar binnen drie jongeren ook van mee leeft. Dat is Luca Bruins en Patrick Bruins, en binnen twee broers. En een maatje erbij, Anna de Boer. Dan wil ik zeggen, het is inderdaad Arkes. Dus ik kom langs voel van die Arkes greppies in. Greppies alleen Arkes snappen. Het is dan ook, de humor slot dan ook denk ik een stuk beter toe. Als je het ook inderdaad Arkes doet. Want al is het zeg maar een zin die helemaal niet grappig bedoeld is. Omdat het inderdaad Arkes lekker droog gezegd wordt. Dan is het alweer grappig, zeg maar. Ook voor een vreemde.
0: Ja, die zet gewoon die hele film een beetje, zet die een beetje in hoe je zeut te lachen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Nee, zeker niet. Hoor. Nee. Is,
0: maar je moet er even toch wat te kieken. Natuurlijk, de titel is ook al vreemd. Voor een vreemde.
1: Ja.
0: Dan de kraplapen. Ja, het is net een... Het is niet een heel romantische titel of zo. De kraplapen.
2: hij bleef al hangen.
0: Ja. Hey, wat kunnen de meesten zien eigenlijk?
2: Op YouTube. Dan als je opzoekt op YouTube en je typen in de kraplap en dan, ik denk dat je dan al gelijk bovenaan kreeg te zien.
0: Nou, als je
1: kraplap op YouTube, dan moet die te vinden wezen.
2: Ja, de kraplap en dan zet je er even achter een Reinier, laagstripje replay of alleen Reinier.
0: Want dat wordt al een stuk ingewikkelder. Maar goed, kraplap en ik geloof echt 100% zeker dat hij dan naar vuren kan.
2: Waarschijnlijk wel.
0: Hey, Reinier maakt er nog een hele mooie zater ervan.
2: Ja, zal ik doen. Dankjewel. Jullie ook.
3: Kijk, daar gaan we weer.
4: Je maas op de radio.
5: Kijk, als je hier een rijtje bij aanspakt en je bent zo 2000 euro verder. Vooral die duurdere markt, zeg maar.
0: Je BA of je leven.

0: Ja, en dan is er goed meisje vanuit de rentmeester. En men aan de lijn Petra Zeeman. Goedemorgen, Petra.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, wat, jij goed, nice. Maar in de einduitslag van de verkiezing wat jullie meedingen, daar is het niet helemaal worden wat jullie van tevoren hoopt hadden.
1: Nee, dat was wel jammer, inderdaad. We dingen zelf mee aan de voorverkiezing en daar hebben jullie Willian ook over gesproken. Nou, en met stemmen ging dat echt mega lekker. We hadden ongeveer 21.000 punten. En daarmee stingen we in de top 5 van de 100 initiatieven van Nederland. Dus dat was super. Maar dan van de 15 eerste gingen er 7 duur. En helaas zijn wij daar niet op een keuze. Ja,
2: ja maar niks maar... vond je om te schamen, toch? Een goede uitslag.
1: Ja, maar dat was inderdaad wel een beetje jammer. Maar ja, zijn maar dingen waar ze naar kieken. Dus was bijvoorbeeld een van de redenen waarom het niet duur was. En was ons plan, dat kon niet, zeg maar, was niet voor heel Nederland. Was enkel voor Urk. Maar het is wel heel knap, dat was een klein initiatief, toch? Zo vaar binnenkomen bij een landelijke verkiezing.
0: Ja, maar waarom zou het enkel voor Urk wezen? Ja, het is op Urk gelegen. Maar ik bedoel, wat houdt een iemand buiten Urk om daar niet in te gaan?
1: Ja, wij zijn ook gewoon open voor mensen van Den Haag of zo.
0: Ja, wat is zeggen. Ze zitten nog te zeiken daarover.
1: Dus echt... Ja, ik denk dat ik ze nog een keer om bellen.
0: Ja, ik zou zeggen, met die vuist op de tafel.
1: Ja.
0: Ja, maar er is
1: nou,
0: ook...
1: Ik zeg tegen die man dat hij belt van, ja, jullie zijn niet door. Maar je reageert best wel rustig. Ik zeg, ja, jij moet er verder mee leven. Zeg.
0: Ja, inderdaad, ja. Als je dat nog één keer doet, dan...
1: Nee.
0: Nee, maar...
1: Nee, verlies goed op een pak. Dus, ja. Ja.
0: Er is ook in ieder geval goed meisje te vermelden.
1: Ja, dat was heel leuk, want we zijn met een proces bezig. Dat is een subsidie bij de provincie. De leadersubsidie, dat is best een grote subsidie en ook best wel ingewikkeld om aan te vragen. En dat kregen we dus van de week bericht dat we dat die toekend is. Dat is een enorme boost voor ons plan. Dus daar ben ik daar blij om. Dat is eigenlijk een subsidie. Ja, die wordt deels gefinancierd vanuit de Europese Unie, deels vanuit de provincie, maar ook deels vanuit de gemeente Urk. Dus,
0: ja, oké. Okay. Ja, en hoe groot is de stap die we dichter komen binnen tot realisatie, of in ieder geval tot start zijn?
1: Nou, we zijn echt, we willen in september gewoon de bouwaanvraag gaan doen. Dus dat betekent al, we hebben echt concreet ideeën van.
0: Ja.
2: Dus die motoren,
0: even
2: in vliegtuigtermen te spreken, van die stonden al te ronken. Je stond al op de kloor, op de startboom.
1: We maken wel echt ook, zeg maar, duur verkiezing. Dan maak je ook dat er echt best wel veel draagvlak is. En dat voelt ook, kijk jij in een plan. En dat plan, dat maak je en dan ben je bezig met de bestuur en met mensen eromheen die dat ook interessant vinden. Maar wij hebben best wel veel steun ervaren, ook bij de gemeente, gewoon de mensen die bij ons, zeg maar onze mede-Urkers. En dat is echt heel gaaf.
0: Maar dat doe je het uiteindelijk voor degene, voor de bewoners in ieder geval.
1: Ja, precies.
2: Ja. Ja, het is een mooi plekje waar ze komen. Het is een bepaalde doelgroep, je kunt de natuurbeleving, ik denk een absolute aanwinst voor Urk. En het feit dat de motoren nou ronken en in september de bouwaanvraag. Dat is spannend. We wensen je veel succes mee, Petra.
1: Ja,
2: en iedereen die erbij betrokken is natuurlijk.
0: Nou, ja, we houden zeker contact.
1: Dat doen we niet alleen, hè, want dat kan het niet. Nee. Samen moet je echt, dat soort dingen moet je echt samen doen. Dus we hebben een mooie club, bestuur achter ons. En mensen die ons op Rangermeer sturen. Dus mega gaaf.
2: Nou, we volgen jullie graag.
1: Ja, oké.
2: Doei.
1: Tot de volgende uitzending. Groetjes.
2: Hoi.

0: goed, de klokken van 10:30 en we hebben natuurlijk altijd de column. En deze keer is het weer onze Gray. Gray Jaakvoort natuurlijk. Goedemorgen, Gray.
1: Goedemorgen. Wat een verschrikkelijk nummer hiervoor.
0: Oh, vind je?
2: Nou, bedankt, Gray. Tot de volgende keer. Doei.
1: Nou ja,
2: moet even zeggen. Zet even je telefoon aan je oor als je wil.
1: Ja, hoe kon ik dat doen dan?
2: Ze moet dat meekieken vanzelf.
1: Nou kijk, dan doe ik eventjes zo. Ja, ik zit ook in een holle ruimte. Ik ben aan het werk.
2: Nee, maar wordt al beter.
0: Ja. Nee, dat is lekker prima. Hey, Gray, bij Uitzondering. Oh, je bent aan het werk. Ah, dan weten we het meteen het aanbod. Bij Uitzondering, dat met je bellen moet, dat komt niet vaak vuur trouwens.
1: Nee, daarom. Maar ja, kijk, ik heb van de mond een bult weekenddienst. Nou, een bult valk of kaansje, dan kun je wel sjoemelen, maar dat wordt hem toch niet.
0: Nee. Er moet er toch in wezen die je draaien moet, toch?
1: Nou, daarom. De mensen moeten toch hun bedden.
2: Hey, je leste van het seizoen, Gray.
1: Nou, op. Ik heb een troon om mijn loon.
2: Echt?
0: Ja, echt. Het is een stokkend van.
2: Ja, je is een heleboel stokken van, ja.
1: Nee, nou, ik heb wel een heftig kolpje, hoor.
0: Oh, maar even natuurlijk, Gray gaat vreuzen.
1: Dat had
0: hij
1: ook
0: al.
1: Ik zat hem aan schrijven. Ja. En toen in één keer ging het beneden. Ik weet nog zo goed dat ik mijn eerste column denk als inwoonster van het oude dorp.
0: Ja.
1: En dat vond ik al zo'n mooi column. Die stond me nog helemaal bij. Dat ging helemaal beneden. Ik denk, nou, dan ben je nou zoveel jaren en vader en dan heb ik nou mijn laatste column.
0: Hey,
1: dat is wat.
2: Dus dan kregen we zo direct een column. Dat je hem niet, dat je niet maar op Urk woont.
1: Nou ja, dat.
0: Ja, maar
1: mijn laatste column als een Urk erin boemste.
2: Ja.
0: Over een jaar is de laatste column van Hut Emmelo. Dus die vond met piep de baan weer terug.
1: Nou, als het dan bed legt, ja hoor.
0: Ja, om mijn laatste dingen even een praatje te maken, kwamen ze langer Skye in bed en Gray.
2: Ja.
0: En het is... Bert, die zit nou eigenlijk al om me heen te kijken. Het is maar tijdelijk. Zit hij eigenlijk al om me heen te kijken naar potentiële...
2: Die wil nou wat trollen.
0: Die zit nou op te kijken.
1: Nou ja, die zegt al, kijk, we hebben een prachtig stuk in grond, een prachtig huis hebben we er neer kunnen zetten. Helemaal naar ons zin, maar het is geen Urk. En hij heeft nou een jongen dat meer maakt, ja. Wie er is, die blijft er al.
2: Ja,
1: en dat is gewoon zo.
2: Hoe zei je dat? Hij is verpest.
1: Ja, hij is verpest.
0: Nou, ik zou zeggen, laat ons niet langer in spanning en we lusteren graag naar je column.
1: Nou, dan zal ik hem zo niet op luidspreker halen, maar dan hou ik hem zo. Hoor je lekker?
0: Gaat
2: helemaal goed.
1: Nou, daar komt hij dan. Want de laatste column op onze Urke radio als een Urke inboemster. Deze zomer staat namelijk in het teken van verhuizen. Het zal niet langer maar duren voordat we de eerste dozen over kunnen schoven. Nou is verhuizen al een crime vanzelf, maar ik laat een bult achter. Mijn bult. De bult. Dat kleine kleibultje maar evengoed alles is. Wat je niet gaan om een boodschap kunnen, want je vandaag een ander merk. Wat je nooit kost hoeven weg te gooien, want de buurman lust het ook. Het beloofde land. Het land van melk en honing, zeg ik tegen iedereen. En toch gon ik voort. Gewoon het we. Want de oorzaak van dit vertrek, die voelt hetzelfde. De oorzaak, Bert, het ruim jaar mogen meemaken hoe het leven op wijk heen is. Ja, dat is een leven dat kun je niet kopen. Dat is een levensstijl. En vanzelf kregen we ze direct een prachtig huis wat helemaal naar hun zin is. En vanzelf wonen daar lieve en leuke mensen. Mijn halve familie woont er zelfs om een ene. Dus komen een kwel zal het huis niet worden. Maar toch mocht je best even rouwen om wat je achterlaten. Ik merk dat ik mijn kuiertjes al anders beleef. Ik neem me veel maar in mijn op. Ik zie de vuurtoren ook in één keer wat anders als normaal. Ik kan het niet uitleggen, maar het is net of ik mijn laatste keren meemaak. Terwijl die niet weten wat de toekomst geeft, hè. Wie weet binnen we voor mijn 50ste jaar beromen. Als ik namelijk de tronen van de oorzaak zie, zal hij ook de oorzaak van de terugkomst wezen. Maar wie weet wat dit bij mij loshoudt. Dat elke maandje maar nooit had de dag ooit hiervoor te gaan. En misschien ze dreigt geen muur om andere grenzen over te gaan. Wie vandaag ik nog eens in Italië in een oud dorpje of Spanje aan de kust. Zo direct heb ik geen grenzen maanden vandaag ik in een camper als een woonplek in de hele wereld over. Het je biedt het niet. En dat niet bieden is aan de ene kant zo schril, maar dat geeft je toch ook de mooiste dromen. Het geeft je ook een zieker soort oerkracht. Gewoon doen en gewoon gaan. Als ik nou aan mijn oude meisjes op het werk vraag wat ze speer van hebben, is het altijd dingen die ze nooit te doen hebben. Dus geregeld emigreren voor de liefde en de rust. En hoe dat u pakt, ja, dat weer genieten. Goed weekendje, luid.

0: Ja, en onder tropische temperaturen stond Christian en kapitein toch voor een best wel een uitdaging. Want jullie hebben gewoon van weekend 2 uurvoeringen te doen in de voorhuis. Goedemorgen, Christiane.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is het te doen met deze tropenachtige omstandigheden?
1: Nou,
0: waar
1: het kan, moet je
0: goed
1: heel rustig houden.
0: Ja, waar het kan, ja.
1: Ja.
0: En, dus, ja, maar ik bedoel, je zit het altijd toch in een vrij luxe positie. Je weet er van tevoren dat je toch verkocht bent, of niet?
1: Nou, niet altijd, hè. Bij deze in de app, voor vanavond hebben we nog een paar kaartjes. Want ja, als er een WK tussen komt, dan...
0: Ja, is inderdaad. Dan is het, ja, maar ik bedoel... Oh ja, jij bent zelf vanavond ook een hele zelftal. Ja, dat is dan wel een concurrent natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, in principe, als je denkt van... Oh,
2: er zijn genoeg mensen die niet van voetbal houden.
0: Ja, maar hier komt een soort chauvinistisch gevoel bij. Maar Christiane, toch weer een uitvoering. Want het is toch elke keer weer een uitdaging om ook heel je school natuurlijk aan de gang te houden.
1: Ja, dat klopt. We hebben vanavond, gisteravond hebben we de eerste vuurstelling gehad. En de spulen, 70 spulers in mee.
0: Goedemorgen, dat is... Is het dan ook natuurlijk, dat moet je ook nog allemaal in de grill houden van of iedereen zijn ding doet.
1: Ja, dat is dus eigenlijk is in de zaal zelf is een leuke show, maar achter de schermen is het misschien nog wel leuker.
0: Ja, van de week tijdens de afscheid van Freek Brouwer als bedhouwer, en je nog even een boordje in de doen en waar het ook in de vuren kwam, dat jullie al 6 jaar in iets van een liedenstap hebben.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Want er gaat geen valk vanaf.
1: Ja, en ik heb op een gegeven moment gezegd... Ja, weet je, 84 leerlingen is meer max. Vooral omdat ik het er vanzelf naast doe. En ik het ook... Ik 2 musicals schreven per seizoen... Dat eigenlijk voor mij ook de max is.
0: Ja, dat snap ik.
1: En als ik maar volle toelaat... En ik zou dat echt wel willen, Aline... Dan wordt het echt maar een bedrijf. Dus ja, toen heb ik maar een liedenstap in de woord.
0: Ja, en maar ja, ik zag ook bijvoorbeeld, moet je dan ook iets van een leeftijdsgrens bepalen?
1: Ja, dat krijg ik al vol, want ik vind eigenlijk alle leeftijden zo leuk. En juist die mix, weet je, we hebben nou echt flink wat oudere leerlingen, maar ook wat oudere spulers die gewoon zeggen, nou, wij spulen hier vast in niet. Ja, dat maakt het ook sterk. Ja, dat maakt het ook leuk.
0: Ik zag natuurlijk Alize Genotten zag ik door rondhuppelen.
1: Ja.
0: Letterlijk en figuurlijk. Dat is, dat is wel een loud leerling. Nou, die van onze leeftijd, hè.
2: Ik zou net zeggen, als je het over Alize hebt, over ons.
0: Ja, natuurlijk. Nee, ja, maar je moest een beetje bal opleggen hier een dag, of niet?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, dat zit er wat dik in.
0: Ja. Hey, vanavond natuurlijk weer een uitvoering. De Sprookjesbibliotheek. Begon precies. Oh, dan heb ik. Maar wat heb je vanavond?
1: Fantasie. We hebben een beetje een autobiografische musical over het leven van Annie M.G. Schmid.
0: Oké, maar is dat dan ook iets wat je dan zelf helemaal moet samenstellen? Of is het ook, dit is een leuk idee. Ik pak een bestaande musical. Ik ga daar een Christiane draaien maken.
1: Ja, dat is het in deze wel. Ja. De echte musical, de productie die ik helemaal zelf schreef, dat ben de Urke producties. Alleen, dat vergt nog wat maatheid.
2: Ja.
1: Ik en hier toch wel wat bestaande nummers die jou kunnen gebruiken en bestaande verhalen. Alleen, ja, ik schreef hem dan wel zodat er 70 maal mee kan doen. En nou ja, dat het ook door de bugel kan. Ik ben het hier over een personage die niet altijd al te vrij teksten had. Dus dan moest ook wel het nodige aan hersteld worden.
0: Ja.
2: Aan bijgeschaafd.
1: Ja.
2: Wat is het leukste uit deze musical vanuit jouw perspectief?
1: Wat ik heel leuk vind is dat er het vertelt echt een verhaal van iemand. Ik hou heel erg zelf van autobiografische verhalen, want het is zo gebeurd. Ik denk dat dat altijd wel inspirerend is. En in deze musical de dansen en de liedteksten zijn zo ontzettend leuk. Zo sprankelend. Dus dat was ook voor alle leerlingen een leuke uitdaging.
2: Dus maar ook, eigenlijk Annie M.G. Schmid als rol speelt in deze musical. Het is niet zo van een god over Annie M.G. Schmid. Of speelt Annie M.G. Schmid dan zelf ook een rol?
1: Nee, ze vertelt zeg maar haar eigen levensrol.
2: Oké.
1: Zeg maar hoe ze opgegroeid is. Want wat het leuke was, haar vader Die was bijvoorbeeld Dolmena hier op Urk.
0: Dan heb je gelijk de link.
1: Dus dat was echt voor mij het eerste. Ik dacht, hé, dat is grappig. Een linkje met Urk. Nou, hey, laat ik dat eens onderzoeken. Nou ja, en Jip en Janneke kennen vanzelf iedereen. Het pluk van de pettenflat. Dus die komen ook het tweede deel allemaal terug in deze musical. En dat is gewoon ontzettend vertederend ook.
2: Mag ik dan vragen wie de rol van Annie M.G. Smit...
0: Ik denk aan Lize.
1: Nee, Lisa Bakker.
0: Oh. Oké. Okay.
2: Oh. Ja. Ik denk dat je zo direct een happy van een Lize M.G.
0: Ja, dat is het mooi. Ja, nou, die kunnen we wel wat hebben hoor. Ja. Hey, binnenkort verkrijgbaar. Dus als er mensen binnen die eventueel vanavond... Hey, ik heb geen zin aan de voetbal, ik gewoon lekker naar de musical. Dan kan het dus nog.
1: Ja, het is online via het Voorhuis Theater. Kun je zo je kaartjes bestellen. We beginnen om 7:00, dus je bent alweer op tijd in huis.
0: Nou, ik zou zeggen, kun je nog voetbal bekijken? Ja. Hey, nou, maak er een hele mooie zaterdag van. En heel veel succes natuurlijk vanavond.
2: Succes met de voorstelling. Hey, inderdaad, sluit ik me bij aan. Mooie zaterdag en succes vanavond.
1: Bedankt.

0: Aan de lijn hebben we Janita de Boer. Goedemorgen, Janita.
1: Goedemorgen.
0: Is het varen Zeeland, had ik begrepen?
1: Ja, ik heb een ander nooit meer zitten.
0: Ik moest wel lachen.
1: Voor dit topic.
0: Ja, ik moest wel lachen. Je vroeg hoe laat bel je? Want ik zit wel in Zeeland. Maar ik denk, bedoel ze nou Nieuw-Zeeland of zo? Weet je, want ik,
2: wacht
0: dat
2: even.
0: Dat is het probleem
2: ja,
0: dan in
2: je
0: Zeeland.
2: Niet, nee, ik kan overal zitten.
0: Ja, ik denk, dus,
1: ja, bij mij weet je het nooit. In Zeeland had ook een kunst, maar helaas niet.
2: Hey, maar je zegt, wie had je nou als je zitten?
1: Nanda, Baarsen.
0: Ja.
2: Maar ik
1: daar ben ik mee in Zeeland.
2: Oh, daar ben je samen mee in Zeeland. Oh zo, op die manier.
0: Ja, want
1: maar daar hebben we zelf ook samen mee een reis.
0: Ja, want die Julien Kanger door tijdens je wereldreizen toevallig een kanger ontmoet?
1: Ja.
0: Hoe gaat dat dan?
2: Wie Urkers die een kanger...
0: Ja, dat vind ik, hoe gaat dat dan? Ja.
2: Het vuur te tellen.
1: Nou, ik liep op een dag, ik kwam in Maleisië aan die dag. Ja. En ik liep gewoon op de straat, had even wat te gieten. En ik loop zo'n heel klein straatje in. Ik loop aan de rechterkant en ik kijk naar links en ik denk in één keer, nou, ze hebt wel een bekend gezicht. Dus ik geel eigenlijk over die straat. En je bent toch ook een Urker? Nou, en toen bleek dat zo te wezen. En toen,
2: je bent ook een Urker!
0: Ja.
1: Ja, zo eigenlijk, ja, bijna.
0: En maar dat je dan kanger dan toevallig ontmoeten, maar is het er nou dus ook wel een vriendschap ontstaan?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.

0: Dus gewoon jullie nou op een gegeven moment, ging je ook een week uit de kanger?
1: Ja, wij hebben 4 weken samen gereisd en toen Nanda had de terugvlucht al geboekt.
0: Ja.
1: Dus we wisten, dat was de datum ook alweer dat je teruggingen.
2: 9 mei?
1: Ja, nou in mei en ik had toen nog geen einddatum. Dus toen wisten wij ongeveer 4 weken samen. Dus hadden we eigenlijk overlegd van wat doen.
3: Dat vind ik nog een toevalligheid. Je bent allebei Jurkers, kom een kanger in Maleisië tuigen. En je binnen die Nanda was daar dus niet op vakantie voor 10, weet ik veel, 13 dagen. Nee, die was ook aan het trekken.
1: Ja, die was ook op reis. Dus,
2: ja.
3: Is niet te bedenken dit hoor.
1: Nee, precies, dat hadden wij ook.
3: En Vureen, kon je lang ja, je net zoals je net zei van, hey, een bekend gezicht, maar jullie konden kangervader nog niet.
1: Nee, we hadden kanger nog nooit spreken of zien. Ik had wel gehoord dat er ook nog een Urker op wereldreizen was.
0: Ja.
1: Maar niet waar dan. En ik wist wel dat ze ook Instagram had, dus volgens mij volgde ik het wel. Ik had wel eens zien dat ze voor mij ook in Nieuw-Zeeland was, maar ze liep iedere keer op mijn vuur. Dus ik dacht, nou ja, die ontmoet je toch niet.
0: Nee. En dan moet ook nog klikken.
3: Moet er nog klikken. Ja.
2: Maar hoe toevallig is het? Want ik zat te denken van, hoe ik nog de duur uit? Want het was zo warm buiten.
0: Ja.
2: En ik zat zo lekker in de airco. Ik dacht, nou, ik moet toch nog eten. Dus ik ging even naar dat straatje toe, waar je, nou ja, lekker eten kon om. En op dat moment, van over de ene waren, liep er op dat moment naar elkaar in dat zennende straatje. Ja. Als ik 5 minuten later de deur uit te gaan was, had ik het nooit gezien.
3: Het echt gewoon zo moeten wezen dat jullie een kanger mooi zijn ontmoeten.
0: Ja. Hey,
2: ik was af, op de sterfdag van mijn broertje. Nou, en dat, daar hebben we het toen over gehad, dat ik Janita zag. Dus dat klikte eigenlijk gelijk heel goed.
0: Oké. Okay. Hey, en Nanda, je bent op een gegeven moment gestopt met reizen. Wat heb je daarna gedaan dan?
2: Ja, daarna heb ik een man bij mijn moeder in Heusen woont. En toen kwam ik in het huis van mijn broer. En toen ben ik mee gaan werken.
0: En stond er
2: ook... En ik heb verkering met een zeeuw. Dus,
0: met een wie?
3: Met een zeeuw.
0: Oh, een zeeuw. Of door Zeeland.
3: Met wie?
2: Ik heb die zeeuw ontmoet voordat ik op reis ging. Ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik kon wel voor het vraag mogen.
0: Ja.
3: Wat zei hij toen?
2: Hij is een goed volhaal, maar
3: bijna
2: samen een reis in
0: Nieuw-Zeeland.
3: Oh ja, oké.
0: Okay.
2: Hij vond het niet leuk hoor, dat ik fort was.
0: Ja, dan nu we toch over de liefde, hè, want Janita, want je bent op een gegeven moment richting Down Under gewoon. En daar heb je volgens mij ook je liefde ontmoet. Of is dat niks ervoor?
1: Nee hoor, nee. Het is allemaal veel groter gemaakt.
0: Oh!
1: Ik wist al dat dit zo komen. Nee, dat is gewoon een vriendschap.
0: Okay. Oh, een vriendschap. Het is een... Het is...
1: Nee, maar je ontmoeten we zelf heel veel mensen van over die wereld.
0: Oh.
1: En dit was ook een... op een gegeven moment kwamen we in Thailand en toen ontmoette ik een groepje met ook andere christenen. Ja. Toen raakte je echt zo in gesprek. Ja, en dan zo snel van de zomer vond ik naar Griekenland een week en daar elke keer ontmoet. Toen ook door en dan ja, je bouwt toch vriendschappen op en zo.
0: Ja, ja.
3: Nou, en...
1: Dus dan is het fijn om ook een kanger weer in de zijn eigen omgeving te zien.
3: Ja, absoluut, dat is leuk vanzelf. Nou, en dan komt er van de week, zien wij allerlei berichten van Janita de Boer voorbij komen van mijn eus moet leeg.
2: Ja.
3: Hoe zit dat dan?
1: Ja, ik had het er even bij moeten zetten, want ik heb denk ik wel 50 berichten gehad van mensen. Ik denk, ja, had ik kunnen weten. Nee, ik heb het... Ik heb mijn huis vroeger toch verloopen aan het jaar. En risico van een vak. Maar er waren wat dingen gewoon niet maar goed, niet maar netjes. Dus ik had zoiets lekker alles eruit en weer night.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ik denk, nou, die gaat weer de wereld bij de wereld in.
1: Nou, als jullie nou een sponsoractie van mij hebben, dan zou dat doen.
0: Oké, ja, ja.
2: Ik kom mee.
0: Ja. Jij en een zeeuw, daar zit een ander.
3: Ik vind het niet hoor, maar...
2: Ja, die is er gewend.
0: Ja. Ja. Dus je spulletje staat te kopen. Dus het is maar het praktische oogpunt dan.
3: Er ging gedurende de week, er is nou nog dit. Ik ken nou nog dit.
0: Oh.
3: Het ging, voor mij ging het wel goed, toch niet, Janita?
1: Ik ben alles kwijt.
3: Dat bedoel ik.
1: Dat bedoel ik.
0: Ze zat nou in een leeg huis.
3: Ja, ze zit nou in een leeg huis. Oh nee, ze ben in Zeeland.
1: Ja, de schilder erin volgende week. En dan zullen we de eerste week van de zomer hopelijk weer over.
0: Hey, komen nooit de reisaspiraties weer terug? Voor beiden?
1: Oeh, nou, niet zo lang maar voor mij, denk ik.
2: Ja. Ik denk wel dat het altijd blijft. Maar niet, inderdaad, niet zo lang. In Maralien.
0: Nee, oké. Okay. Wie kent je Benidorm is ook wel voldoende bleken.
1: Dat is wel van Lieshangers.
3: Dat is wel Lieshangers, ja. Hey, maar voor jullie paai ook. Nanda, wat denk je voordat je op reizen ging? Wat voor vak denk je?
2: Ik ben op de werken van Noudon. In de zorg. Begeleider. Met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
3: En dan ben je eigenlijk de naak gewoon weer terug in de gewoon en vader in de gewoon.
2: Ja.
3: En Janita, ik weet dat je volgens mij een juffrouw was voor de klasstingen. Ja. Dat is ook gewoon dat hij ook gewoon weer oppakt.
2: Ja. Maar trouwens, er is zoveel werk in natuurlijk. Dus ik kon mooi een verlof oppakken. En ik zeg gewoon weer lekker in het onderwijs.
3: Ja, mooi. En je maakt er een mooi weekend in Zeeland van.
2: Nou, dat gaat met deze temperaturen wel lukken.
3: Ja, ik zou het zeggen. Ja. Heb je de onweer nog een beetje overleefd hoor?
2: Nou, ik heb filmpjes gezien vanaf Urk. Dat jullie hebben veel harder gehad dan wij. Wij hadden onweer had van 9 tot 11. Maar dat viel echt reuze mee vergeleken bij wat ik vanaf Urk hoor. Dus... Nou, niks te klagen.
3: Nou, goed zo. Hey, maar geniet ervan. Maak er nog een mooi weekend van. En we spreken de ganger vast wel weer.
2: Ja, daarom. Bedankt voor het bellen.
3: Jojo, doei.
2: Doei. Tot weekend.

Stevie Wonder met S. Die versie kennen we denk ik het beste van George Michael en wie was dat ook weer? Mary J. Blige. Ja. Hetzelfde nummer. Maar kennen we deze ook nog?

0: brengt me gelijk terug naar de popquiz van afgelopen december.
1: Want het eugelijke nice is dat wij op 16 juli gewoon de Zoomerse editie organiseren. En hoeft niet per se, maar er komen zeker in ieder geval Zoomerse nummers even voorbij. 16 juli in het avondje. Met medewerking van Renze Bakker en Mark Hoorn op gitaar, piano, accordeon of wat dan ook. Maakt niet uit.
0: Nou, we hebben al even wat op de socials gegooid voor het bestellen van tickets. Het is leuk als je dat met een team doet.
1: Het moet zelfs met een team.
0: Je moet
1: opgeven met minimaal 2 personen, max 6. En ik zou zeggen, er binnen een beperkt aantal kaarten verkregen. Maar op een gegeven moment, ja, je moet
0: een
1: limiet stellen. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een beetje van, hoe gaat het direct vallen met het weer. Dat is ook al...
0: Ja. Als het goed is, komen die kaartjes, de link om de kaartjes te bestellen, komt als het goed is vandaag ook op de website. Dus hou het in de gaten.
1: Hou het even op de socials, kun je in ieder geval zien voorbij komen. Klik op de link en je zit dan gelijk in de shop. En dan kun je... Je team opgeven.
0: We gaan naar het nice en dan het tweede uur van Visser in de Vries voor direct.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
2: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
5: Nou, back in wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Visser en de Vries. En we trappen af, want toch sinds een enkele week, dikke rum, twee weken denk ik nog ongeveer. Dan worden we geconfronteerd met een zeer aangename verrassing dat Piet Wakker, gemorgen Piet.
1: Gemorgen.
0: Toch een volleerd interviewer / vlogger is me op
2: de shows. Wat is dat voor jonge verrassing dan?
0: Nou, ik vind iets met de camera en met de microfoon is toch even een stukje hangers. Ben ik.
2: Ja, maar Piet is erg goed in een rol spelen.
0: Ja, dat wel.
2: Maar... Dus die kan ook de rol van interviewer, kan hij erg goed. Maar dat moet Piet zelf maar vertellen.
1: Ja, het is een mix van Jiske Vet en Koten in de Bie.
0: Ja. Ja, maar het is ook natuurlijk een stukje Piet wat erin zit, toch?
1: Ja, dat, tenminste dat probeer ik, ja.
0: En dat
2: waar hebben we het over? Waar hebben we het over?
0: Nou, een stukje Piet. Die...
1: Goeie vraag.
0: Goeie vraag. Volgende vraag. Piet doet de vlogs namens de Skaap en onder het thema achter de geraniums.
2: Ja, ouder worden op Urk.
0: Het ouder worden op Urk. Wat doe je eigenlijk, zeg maar, nou, je werkzame leven en stelen, waar hou je mee bezig? Wat binnen dan je bezigheden?
2: Ja.
0: Beetje dat toch, hè, Piet?
1: Ja, want je verwoordde het prachtig.
0: Ja,
1: nou, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling om dat een beetje in het, voor het voetlicht te brengen.
0: Ja.
2: Welke gasten heb je allemaal al laat, Piet?
1: Welke gasten? Nou, ik ben bij een maaltijd te West in het... in de Talma op de Hofstede. En ik heb een gesprek gehad met... Fred van Urk. En we binnen bij in de oude schuur van Jelle de Smit. En daar is ook een de gallery, is dat geloof ik, als ik het goed heb. Ja. En daar waren wat dames en heren die daar bezigheden hebben met het kleien en allerlei activiteiten. En daar binnen we ook geweest. En wij mochten wat vragen stellen of hoe ze dat ervaren.
0: Ja, maar dat is misschien wel het stukje Piet. Ja, maar dan een stukje Jeske Vet en je coat en de bier, dat is gekke gij vanzelf eigenlijk. Maar een stukje Piet is natuurlijk ook. Je moet ook een stukje welgemeende interesse hebben om een gesprek te hebben. En het, dat je het ook de juiste vragen stellen.
1: Ja, inderdaad. En nou ja, goed, ik behoor ook zelf tot die categorie van gepensioneerden. En ik vind het, als ik zie wat er allemaal gebeurt op Urk, wat ouderen allemaal aan activiteiten hebben, nou, dat is gewoon fantastisch. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling om dat voor het voetlicht te brengen.
2: Schat, zie je jezelf ook zo, Piet? Ik ben op leeftijd.
1: Nou ja, ik ben afgelopen maandag ben ik 72 geworden. En dus dan zie ik mezelf wel in die categorie, ja.
0: Ja, maar het blijft altijd ook een dingetje. Dat is gek, hè? Want ja, je zit en eigenlijk, je lichaam is 72, maar je geest die blijft 20.
1: Mijn geest is net na mijn gebeurte.
0: Ja. Ja, maar dat het altijd zo. Je hebt het dealen met je lichamelijke omstandigheden, maar de geest, ja. Als het goed is, dan blijft hij natuurlijk altijd jong. Ja.
1: Je probeert geïnteresseerd te blijven in alle dingen die er gebeuren. Ja. Anders, ja.
0: En dan ben je vroeger om in deze rol. En nodig dan ook zeg maar tot een vervolg, tot meer. Vind je het leuk om te doen?
1: Ja, je ontmoet er nog eens mensen op die manier. En ik vind het wel grappig, ja.
2: Ja, maar dat is toch geen verrassing, vind ik, denk ik. Ik ken Piet natuurlijk heel goed als mijn schoonvader. Maar Piet, je vindt het ook al leuk om op een podium te staan, een rol te spelen. Met name als je door een stukje vrije invulling aan mogen geven.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik heb nou ook wel een beetje net een gevoel als Andreas, hoor. Ik ben erg zenuwachtig van de huur.
0: Ja, ja.
1: Elke ook met die activiteiten, maar als je dan eenmaal in je rol bent, dan rollen we los.
0: Ja.
2: Nou, de conclusie is, het is goed oud worden op werk.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en ook als je... Als dan hoe er met je omgaan in de zorg. En dat is gewoon ook. Nou, dat kan gewoon niet beter.
2: En ik vind, er is ook nog een verschil. Als je dus als ouder in de zorg zit, dan ben je echt op leeftijd. Hè? Maar degene die dan bijvoorbeeld koffie schenken en met die maaltijden helpen.
1: Ja.
2: Die ben ook niet maar de jongste.
1: Nee, dat is. Als ik in die. Hoe zal ik zeggen? In die instellingen. Nou ja, dat is het juiste woord niet. Maar als ik dan in die zorginstellingen kom, dan zijn er ook allemaal jonge mensen die daar werken. En die doen dat met een bezieling. Dat is ook bewonderenswaardig. Ja. Dus,
0: Piet, is er nou dat stukje zeg maar ongezocht? Hè? Word je dan mee op pad gewoon? Wat zou je eigenlijk persoonlijk interesse nog wezen? Die kant zou ik ook wel even willen bevragen.
1: Ja, nou ja, dat heb ik zo even niet paraat. Maar ik ben geïnteresseerd in alles. Ja.
2: Soort meneer Wijbeens. Was André van Duin die rol?
0: Ik bedoel, ik ga niet enkel om de rol, Henk.
2: Nee,
0: ik
2: maar vind, niet je moet rol, ook, ook het onderwerp.
0: Het gaat ook om, kijk. Een vraag stellen, het gaat ook om dat je een interesse iets in degene die tegenover je staat. En dus, welke kant zou je bijvoorbeeld, je zou ook zeggen, ik gewoon de dominee slangerst. Hè? Van, ik noem maar wat. Van allerlei gezenten. Ja.
1: En je brengt me op een idee.
0: Ja, je kunt hem in één uur een Piet als je... Nee, maar bijvoorbeeld, dat is zo. Of, bijvoorbeeld vrouwen met een bedrijf. Hè? Ben allemaal van. Wat ben je juist beweegreden? En hoe stoor je in het leven? Enzovoort.
1: Er zijn items genoeg.
0: Nou, ik hoop natuurlijk op een vervolg, Piet. En dat er een soort van een. Al is het natuurlijk op kleinschalig, maar een carrière voor je in het verschiet.
2: Dit wordt al goed bekeken, hè? Ja, die vlogs worden afgeroepen. En als iemand er nog niet gezien heeft, voor mij is hij terug te zien op de socials van het SCAP. Ik denk ook wel op de SCAP-website misschien, maar Dorben is in ieder geval te vinden.
1: Nou, ik wil ook even mijn regisseuse benoemen, Greet de Vries. Ik denk dat Kees die wel kent. Maar dat is ook een fantastische filmer. Dus die moet en die maakt ook het script een beetje. Dus daar ben ik ook erg groot op.
0: Nou, ik ben zeer dankbaar dat je een goede combi vormt met mevrouw Piet.
1: Ja. Ik doe een poging om je af te draaien.
0: Ik heb het in de gaten, ja. Hey, Piet, hartstikke leuk en we bespreken elkaar. Maak er nog een mooie zaterdag van.
1: Graag, en jullie ook.
2: Yo, hoi, hoi.
1: Doei.
3: Je maas op de radio.
4: Nou, we rijden net een parkeergarage bij Zwolle, rijden we ben.
0: Oh, jij hebt een echterlijke verplichtingen?
4: Neem je daar zo dan?

0: en aan de lijn hebben we Rosalien. Rosalien Post. En Rosalien, moest ik even neerleggen aan de telefoon. Wat betekent, ik zet je onder het mengpaneel?
1: Ergens klopt dat natuurlijk niet.
0: Nou, eigenlijk wel. Maar als je niet weet waar het over gaat, dan klinkt dat heel gek.
1: Dat klinkt dat gek, ja. Dus eigenlijk, ja. Hoe noem je dat nou? Dat is eigenlijk inside.
0: Ja, inside. Ik geef je aan Henk. Ja. Eigenlijk, ik geef je over aan Henk. Maar dat klinkt ook zo raar, ik geef je aan Henk. Dat wil ik de mensen ook niet aan doen.
1: Nee.
0: Goedemorgen, Rosalien.
1: We hebben een serieus honger waar binnen mijn wiergreppies aan maken. Ja.
2: Ja,
1: goedemorgen, jullie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want,
2: je zei ook nog terug, want wat bedoel je ermee met ik zet je onder het mengpaneel? Dan zeg je nou, ik zet je onder de scheuven.
0: Ja,
1: ja, dan weet je nog niks.
0: Nee, dat, ja.
2: Nee, dan weet je nog niks. Nee. Ik denk, is dat net zoiets als achter het luk of zo? Ja.
0: Nou, het houdt op.
2: Ik begin hem nou een beetje te snappen.
0: Ja. Hey, Rosalien, de aanleiding is dat het jullie is. Ja, misschien is het ook even aan eerst aan jou om uit te leggen wat het is. Herstelhuis. Of herstelhuiskamer.
2: De herstelhuiskamer, ja.
0: Wat laten we eerst beginnen wat dat nou eigenlijk is?
2: Ja, nou, daar kunnen we ook wel een hele uitzending mee vullen, zeg maar. Maar het is in ieder geval een fijne, warme, veilige plek. Binnen het Liggende Zeils, binnen de buurthuiskamer, boven op de bovenverdieping, waarvan u zeg maar momenten creëert worden, waar vrouwen en mannen ontmoetingen met elkaar kunnen hebben rondom creativiteit of rondom samen zijn, die ervaren dat ze in een herstelproces van de luizen leven zitten.
0: En wat kan zo'n herstelproces dan inhouden? Ik bedoel, kan het met allerlei facetten wezen, bedoel rouw, of kan het ook bijvoorbeeld een stukje traumaverwerking wezen.
1: Ja, of je komt net uit een ziekteproces.
2: Ja. Nou ja, jullie geven al mooie opties. Het is zeg maar, de kracht zit in de ontmoeting en de veiligheid van dat je gewoon kunnen wezen. Ja, het leven kan van alles op je pad brengen, zeg maar, wat een drun kan geven. En ja, dat kan voor iedereen verschillend wezen. Nou ja, een burn-out is iets heel herkenbaars, maar je kunnen ook te maken hebben met psychische problematiek of inderdaad een periode die je moet overbruggen omdat je een revalidatie binnen en dat je zinvolle tijdsinvulling willen hebben of gewoon moeten winnen aan je naaie mogelijkheden doordat er lichamelijk iets veranderd is of zo. Nou ja, zo kun je een hele lijst nemen en bedenken wat herstel nodig zou kunnen hebben of een periode van stilstaan of juist optrekken met mensen. Ja, die ook soortgelijk een druun ontvangen hebben in het leven. En die moeten verwerken of een plekje geven.
0: Is het dan een luisterend oor wat belangrijk is? Of komt er ook een stukje professionele hulpverlening bij?
2: Nou kijk, het is geen therapieplekken in die zin dat door therapie gegeven wordt.
0: Ja.
2: Het is vooral een bek in koffie. De ontmoeting en dat luisterend oor in een warm hart. Er zitten wel getrainde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die het dragen. Dus die zeg maar de waarborg geven voordat het een veilige setting is. In een warme setting met oog en aandacht en liefde voor een kanger. Dus daar binnen alle ervaringsdeskundigen die meedraaien als vrijwilligers. Die worden er voortdurend op getraind. Om de plekken gewoon zo veilig mogelijk te maken. En warm en open en gastvrij. Want dat is ook al, soms kun je dat wel willen, heel gastvrij wezen. Maar dat is ook een keuze, zeg maar. Dus, misschien therapieplekken dat je door therapie ontvangen. Maar het is soms veel meer dan therapie. Omdat in therapie moet je altijd met jezelf bezig. En dan wordt het misschien naar die medicatie kijken. Maar hier wordt het naar jou als mensen kijken.
1: Je moet gewoon
2: vooral,
1: wezen.
2: Ja, wie je binnen.
1: Je moet gewoon vooral, wezen. Ja.
2: Ja, dat is het. Dat is het. En daar zit zoveel kracht in. Kijk, in de Bijbel staat een verhaal over het Job. Wat heel veel mensen gewoon wel kennen. En dat gaat een eeuw vooral aan vuur af. En dan uiteindelijk zit er gewoon kracht en verandering in dat ze moois bij hem komen en gewoon naast hem gaan zitten. Eindelijk al uit zijn mond te houden en gewoon bij hem wezen.
0: Ja.
2: En daar zit heling in.
0: Ja.
2: Dus iemand er gewoon laten wezen. Nou, dat is een verborgen geheimenis wat gewoon lekker gefaciliteerd wordt door.
1: Eigenlijk hetzelfde, je noemt me nou Fubel van Job, maar er is ook zo'n verhaal van Winnie de Pooh. Die had dan een slechte dag.
0: Ja.
1: En dan komt Knorretje, naast hem zitten. En dan zegt Knorretje tegen Winnie de Pooh, wil je erover praten? Nou, eigenlijk niet. En Knorretje bleef gewoon zitten en zegt verder niks.
2: Ja, nou, Precies dat. En dat is ook een leuk bruggetje die ik even wil gebruiken. Want op die plekken is ontzettend veel materiaal. Dus je kunt er zitten zonder wat te zeggen. Er binnen trouwens ook hele mooie stilte ochtenden, stilte momenten. Waarin je gewoon in stilte bij een kanger binnen. En iedereen is een ding dat hij in de listen boekt. En hangt die breidt een primetje. Maar er zijn dus heel veel materialen gewoon tot je beschikking. Qua creativiteit, denk aan klei, denk aan schildermaterialen, houtskool. Nou ja, van alles wat je kunt bedenken, kun je er al vinden. Waardoor je kunt richten op, ja, wat ontstaat er onder meer aan? En wat zegt dat misschien wel over het nou? Ja.
0: Hey, maar ook vanuit die ontdanigheid, waar jullie dus mee bezig zijn, dat jullie ook een wandeltocht organiseert met betrekking tot de rouwverwerking.
2: Ja, eigenlijk in deze lijn faciliteren we met zeg maar het er mogen wezen, zonder voorwaarden en zonder verwachtingen, maar gewoon er mogen wezen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook het hart van een rouwcafé. Een rouwcafé is een moment wat we bewonderlijks creëren. Ja, waarin mensen samen kunnen komen rondom het thema rouw. Ja.
0: Ja, en is, hoe belangrijk is het om met als ja, rouw is natuurlijk ook iets wat dat moet je misschien hoe zou ik het zeggen? Ik ken het woord het ondergaan van rouw eigenlijk nog niet meegemaakt.
2: Mm-hmm.
0: Dus het is ook belangrijk denk ik als je dat je met mensen lopen of wandelen, praten. Die het ook in hetzelfde schuitje zitten, denk ik. Of hoeft dat niet?
2: Nou ja, kijk. Ik haak eerst even in op dat je zegt, ik heb het woordje rouw heb nog nooit meegemaakt.
0: Ja, het is misschien. Ja, het is ook, nou, kijk. Wij hebben ook een hele goede maat verloren. In onze jonge leeftijd. Kijk, op een gegeven moment. Dan is het natuurlijk. Begint het is ongeveer ruim 25 jaar geleden. Even kijk, 29 ondertussen. En dan ebt dat wel weg. Maar af en toe dan popt het op. Dan of, dat is niet rouw, maar dat je dus met weemoed eraan terugdenken.
2: Ja. Ja. En waar zou je dan behoefte aan hebben? Als je er even aan terugdenken. Hou je dat dan in jezelf? Of voel je dat dan even met iemand om je heen? Of zoek je een op die opmaas met die maat was? Of...
0: Nou, niet echt eigenlijk, ja. Niet echt, nee. Maar het is niet een ding wat spuurt of zo, dat ik er met een glimlach op teruggekeken.
1: Ja, ik kan niet voor Kees praten, maar ik denk inderdaad dat het dan met name de herinnering is.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik kijk met in ieder geval. Dus de verdriet is natuurlijk op een gegeven moment weg, maar ik denk het nou echt. Ja.
1: Ja.
0: Beste André, weet je wat?
1: Ja.
0: Dus
2: ja. Nou, kostbaar dat je er dan in een soort van koestering aan terugdenkt.
0: Ja.
2: Kijk, ik kan wel even de aanleiding ook vertellen. Wij hebben binnen het leger, binnen de buurthuiskamer en binnen zeg maar, nou, de mensen die daar bekend binnen en regelmatig komen, hebben in een korte tijd, een paar jaar geleden, best wel heel veel afscheid moeten nemen. Verwacht en onverwacht van mensen, van vrienden. En dan heet het aan de koffietafel erover. En nu dat je het erover hebt, komen er ook andere gesprekken naar boven. En toen merken wij. Wat is dat heelzaam? Waar binnen wij dankbaar dat we er hierover kunnen hebben met elkaar?
0: Ja.
2: En toen zei Marine zo, nou eigenlijk zou je er een avond er helemaal over moeten hebben. He? Dat je een pak tissues op in wat glazen water en koffie en op de tafel zet. En dat je zegt, nou vanavond gaat het er dus over. En dat er misschien ook kennis een deal kan worden. En toen hebben wij dat te doen. Dat is ook een beetje een principe bij het leger. Als we voelen dat ergens behoefte aan is, dan proberen we of we dat kunnen faciliteren. En dat begon dus eerst een keer met een avond van vier, of met een serie van vier avonden. En die was in zo rijk. Er kwam, nou, de enkeltal gewoon de kracht van de ontmoeting, maar ook het erover heen, over de, want heel vaak, en vooral als je verdriet nog vers is,
0: ja.
2: Of vers blijft, doordat er gewoon zo'n groot verlies is, dan heb je het er niet over, of je hebt het er vluchtig over. Of als je het erover hebt, dan komt het al gang omhoog. En dan worden de mensen om je heen, of jezelf, misschien wel een beetje ongemakkelijk. En dan wordt het toch op je gang een beetje...
0: Ja, want anders, je kreeg misschien als rouwverwerkende, misschien heel snel een gevoel van, ja, dus direct, ze zien maar aankomen.
2: Ja, dat ja. Kan.
0: Ik merk ook bijvoorbeeld, ja, je ziet natuurlijk tegenwoordig social media en dan... En natuurlijk bepaalde mensen, ja, voor een Jorgeline hebben we natuurlijk het verschrikkelijke ongeluk van de twee jongens die daarbij omgekomen zijn. Je ziet dat de nabestaanden, dat is zo'n impact van, die zit nog gewoon dagelijks in die rouwverwerking. Ja. Ik zie bijvoorbeeld ook de mensen rondom bijvoorbeeld Peter Deus, hoe impact dat bijvoorbeeld heeft om nog steeds daar dagelijks mee om te kunnen gaan.
2: Ja, het impact op alles. Ja. Het impact op alles. Je hebt een voor en een na. En daarvoor was het altijd gewoon en daarna zal het nooit meer worden zoals het was.
0: Ja, ja.
2: Dat is gewoon de tijd. Kijk, en nu dat je daar met mensen die dat allemaal beleven, in de een heeft het misschien jaren geleden beleefd en de ander zit er vers in, maar dan is er een soort gemeenschappelijkheid van wij hebben dit allemaal.
0: Maar Rosaline, er is iedere tijd de vraag wat doen we beneden gehad. Je bent toch zelf ook in diezelfde schuitje? Je hebt toch je man verloren?
2: Ja, dat klopt. Want je neemt net een getal van 25 of 29 jaar geleden.
0: Ja.
2: Nou, bij mij is het 22 jaar geleden of 21 jaar geleden. Dat klinkt als een groot getal in een lange tijd. Maar ja, dat kan bij tijd.
0: Sorry, dag van gisteren. Ja.
2: Ja. Ja. Helemaal, wij mogen dan een gezin wezen. Helemaal als je gezin door fases in gehad, word je anders met z'n 20 in gewoon zou wezen.
0: Hm.
2: Kun je opeens weer als na het ervaren, nou, daar stoon ik alleen of zo. Ja. Ja.
0: Is het nog steeds iets wat je, ja, natuurlijk, daar blijft je heel je leven en dan loopt erbij. Misschien zeg ik dat heel verkeerd of wat dan ook. Maar is er ook een dag voorbij dat je bijvoorbeeld er niet aan de dag hebt?
2: Nou ja, kijk, ik zou ja zeggen en nee, in allebei is wel hoor. Doordat je gezin binnen, zeg maar, ben je één geweest. En dat zal nooit maar veranderen. Dus hij is er altijd bij. Met de zonder woorden. Net als dat je door je ouders een vorm wordt, wordt je ook een vorm door je samen zijn.
0: Mm-hmm.
2: En je ouders kun je ook niet uit je leven gummen. Die binnen misschien ook eens een dag niet in je gedachten. Maar als je erover nog aan denkt, denk ik, ja, eigenlijk wel. Weet ik niet hoor, maar dat zou ik me zo kunnen stellen. Ja. Zo is het in ieder geval bij mij wel. Maar de binnen wel de intensiteit in de mate van waarop het op de vuurgrond of de achtergrond is, dat wisselt altijd. Ja.
1: Als er nou maar, mensen... Ja, zeg maar Rosaline.
2: Nou, mag ik mijn verhaaltje nog even opmaken van dat we toen die serie van vier avonden en we merken dat er heilzaamheid in zat. En toen kwam bij ons een verlangen. Oh, dit moeten we niet op momenten aan laten komen van als het erom gaat. Maar eigenlijk moeten we dit gewoon duur faciliteren. Het hele jaar duur. Dat er altijd een plek op ons dorp is. Structureel, één keer in de maand. Maar waar gaat over rouw? En als iemand, hoe dan ook, en welke hoedanigheid betrokken met rouw, het erover wil hebben, of met gelijkgestemden wil wezen, of mensen die ook ploeteren met dit thema, dan is die plek er. En dan kun je naar duur verwezen, zeg maar.
1: Nou, daar wou ik ook naartoe. Want waar, als mensen hier maar over willen weten, of wat kunnen ze dan terecht? Wat moeten ze wezen? Dat.
2: Ja, nou misschien is het... Ze kunnen altijd mij bellen, of dat even een cup in doen, of in het leger. Even want er zijn ook heel veel mensen die zijn nog nooit in het leger geweest. En dat snap ik, want je kunt ook niet alles nalopen. Maar ik... moedig het wel heel warm aan.
1: Ja, als we het hebben over het leger, dan hebben we het over de oude drogisterij, zeg maar. Van Mars. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt. Dus door van harte welkom, maar ook gewoon even één op één, een belletje, of dat we door een bek in afspreken, als je nieuwsgierig bent of wat maar willen bieden. Maar je kunt ook gewoon aanhaken. De momenten die wij neerzetten, binnen gewoon laagdrempelig. Je kunt een soort van, tussen aanhalingstekens, onzichtbaar aanwezig wezen, zeg maar, en meedraaien en dus even proeven, is dit wel wat voor mij, of is dit niks? Maar je wordt altijd te zien, zeg maar, en warm en hartelijk ontvangen, in een bekkie. Je kunt op de socials kijken, er wordt af en toe wat gepost.
1: Maar als je gewoon wat maar informatie wil, loop gewoon even binnen en dan vragen naar, en dan wordt je dat wel uitgelegd, denk ik, Rosaline.
2: Precies, een hele goede korte samenvatting. Dankjewel.
0: Ja. Ja. Hey, aankomende maandag organiseren jullie een wandeltocht.
2: Ja, klopt.
0: En waar kunnen de mensen zich daar bij aansleuten?
2: Nou, we beginnen gewoon zoals altijd lekker in het leger met een bekking. Dat is een startpunt.
1: Hoe laat?
2: Om half acht.
1: Half acht.
2: Tot de koffie klaar. alle vachten, nou, beginnen we zeg maar met het programma. Of programma, dat klinkt zo officieel, maar dan gewoon een uurtjes aan u uitleggen wat de bedoeling is en waar we naartoe gaan kuieren. Het is een soort walk-and-talk principe.
0: Ja.
2: En het mooie aan een wandeling is, kijk, normaal zit je om een tafel en dan gaan we in groepjes uit de kanger. Of er wordt dus wat via de microfoon gedeeld of zo. Maar met oplopen, het is letterlijk en figuurlijk oplopen met de kanger. En je hoort vaak dat als je aan kuieren bent of als je in een auto zit, dat propt zo lekker. Want je hoeft de kanger niet aan te kijken.
1: Nee, dat is heerlijk, is dat inderdaad. Ja. Dan gaat je gedachten gewoon zelf. We kunnen gewoon een uur praten, Rosalien, denk ik. Maar we moeten, wij nog een aantal langere items in dit programma. Dus we moeten het helaas gewoon afsluiten.
2: Nou ben ik net op drie, nou moet ik alweer af.
1: Ja.
0: Zo, net op drie. Ik weet het niet. Maar dan,
1: Nee, maar in ieder geval, jij en even denk ik de gelegenheid had om even uit te leggen wat daar in het leger kan betekenen als het gaat over, nou ja, de huiskamer, maar ook de rouwverwerking.
2: Mm-hmm.
1: En ja, voor de luisteraar, die kunnen dus daar ook terecht. Maandag de wandeling van over 7:30, 7:45. Rosalien, we bedanken je hartelijk voor het even aan de lijn komen. En veel succes met dit werk.
2: Oh, dankjewel. En nou ja, mochten er nog heel veel vragen zijn of zo, zoek me op de social, Troostpost. En doe even een berichtje. Dan komen we in contact.
1: Maak er nog een mooie zaterdag van, Rosalien.
2: Hetzelfde.
1: Yo.
2: You are.
1: Doei.

0: vijf op een rij.
1: We moeten door.
2: Ja, inderdaad. De vijf op een rij. En bij jou aan de lijn, Charling Driessen.
1: Driessen.
2: Driessen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Charling Driessen.
1: Ja.
2: Hey, Driessen, is dit echt Hilarkus, lijkt mij?
3: Nee, dit kun je wel stellen. Daar komt het oorspronkelijke voor een ogen. Het is mijn opa van de.
2: Ja.
3: Dus,
2: hoe is het op werk vandaag dan?
3: Ja, hoe is het op werk vandaag? Ja, mijn opa die. Die op een gegeven moment de boerderij kocht in de Vormberg. Waar wij nou nog. Ja, waar we nou een zorgboerderij in. Waar ik opgegroeid ben. En daar is mijn. Mijn vader is er. Vader een boer. Ja, ik ben gewoon een boerderij gaan zoeken in de polder voor ja, beter kunnen boeren en rondom eigen duurrenen. Dus dat is een beetje de keuze.
2: Dus je bent ook eigenlijk, je bent echt met, hoe noem je dat, als boer opgegroeid?
3: Ja, zeker, echt met de pot tussen de klei in plaats van in het water.
2: Ja.
3: En niet het helemaal op onder steam, maar tussen de dieren en nou ook als zorgboerderij. Dus mooie combi.
2: Ja, ja. En wat ik vind altijd boeren, ik vind ieder zijn vakman, zijn vak vind ik altijd zo, is zeer interessant. Ik vind een boer ook altijd heel bijzonder, hoe die met de gewaas omgaat en wat hij erover biedt, en ziektes en weet ik het allemaal. Wat is nou bijvoorbeeld voor een leek echt een eye-opener wat je als boer zou kunnen geven? Stel een dikke tip voor in de tuin.
3: Dikke tip voor in de tuin, nou, dat vraag je me wat. Ja. Nou ja, als ik in de moestuin bezig ben met de cliënten of zelf, laat ik sowieso leken of mensen die nog ontwikkeling binnen relaas daar kieken bijvoorbeeld naar ongediertebestrijding. Dat kan tegenwoordig zomaar met op natuurlijke wijze, dat vind ik belangrijk, met de natuur zelf. Dus bijvoorbeeld. Ja, je zet bijvoorbeeld bepaalde groentes zet je in gewassen bij een kanger, waardoor ze een kanger bestrijden. Of je gebruikt een bijvoorbeeld koffiedik tussen de planten als ongediertebestrijding. Of bepaalde kruiden en bloemen stoken plantje aan. Dus je zet dan echt voor een soort combi-teelt. En natuurlijke bestrijding, daar kan ik ze wel niet geven.
2: Ja.
3: Heel veel mensen denken als ze de polder kieken, is dat enkel de rij wortels en. En die overleven zelf wel, maar die willen niet nog op bestrijdingsmiddelen onder de bij moeten komen kijken. Want alleen een wortel beschermt zichzelf niet in de grond, of een aardappel.
2: Nee. Hé, hey, Charling, laten we even ter zake komen. Je bent opgegeven door Pieter Hoekstra. Van waar de link?
3: Nou, het is een oma van me. Het is de jongste broer.

0: Polen?
1: Ik ben 35.
2: Oké. Okay. Nou, ben je er klaar voor, Charlie?
1: Ja, zie ik het.
2: Oké. Okay, vraag 1. En je wilt dus moeten kiezen tussen wat goed voor jou was of goed voor een anger was?
1: Ja, dat denk ik wel eens moeten doen in mijn leven, inderdaad.
2: En waar viel de keuze op?
1: Ik zal even kijken welk moment ik het met z'n pak. Als ik gewoon kijken op bijvoorbeeld wat goed voor mij was, bijvoorbeeld om van bond te wisselen.
2: Ja.
1: Dat ik zeg, ik wil weg met het team en dat team. Nou, had er geen begrip voor of zag niet waarom ik wou overstappen. Maar ik heb eerst in de financiële sector gezeten. Toen kwam ik erachter, ik moet overstappen naar zorg, want dit is niet mijn ding.
3: Dus het was goed dat je voor jezelf keuze.
1: Ja, ze namen niet echt een dank op, maar ik denk, ja, dan moet ik even voor mezelf kiezen.
3: Ja, dat dan inderdaad.
2: Hoe komt de boeren dan aan de eerste instantie dan in de financiële sector? Want eigenlijk ben je terug omdat je roots.
1: Ja, klopt. Nou, ik ik had altijd wel wat interesse in van het met de tijd om weer aan het zoeken en iets later. Ik zat in een financiële opleiding en in beleggingen. En op een gegeven moment denk ik, nou, daar wil ik wel mijn vak in gaan doen.
2: Ja,
1: ik kwam het bij een autobedrijf terecht. En heel interessant, maar op een gegeven moment dacht ik van, als dagelijks mijn dag komt op kantoor zitten is en weinig beurten van mijn krachten, dat is niet mijn ding.
2: Nee, dat snap ik.
1: Dus,
2: had ik je van tevoren wat kunnen vertellen?
1: Als je op de boerderij hier op het terras, hoor.
3: Okay.
2: Ja, maar het is dat zo. Als je op de boerderij opgegroeid bent, met tussen je voelt en de klei, en je gewoon dan op een kantoor zit, ja, dan gaat er een keer op een gegeven moment daar eens knellen. Ja. Toch?
1: Ja, ja, precies.
2: Ja.
3: Ja, helder. Challing, wat is een vaste gewoonte van je?
1: Een vaste gewoonte van me? Zoveel.
3: Pik er eens in uit.
2: Wat je elke week op een vaste test hebt doen, bijvoorbeeld.
1: Op een vaste test heb op een vaste tijdstip even thuis een bekking doen. Naar mijn werk. Dat is vaak een vaste tijdstip, want we zitten met cliënten en structuur. Dus we hebben al regelmatige tijden. Als ik thuis kom en dan dien ik met mijn vrouw, dan heb ik er niet. Leg er aan als thuis of buiten de deur werk. En dan kom ik lekker even tot rust en dan lees ik al even wat erbij.
2: Oké, dus even een momentje, een zen-moment voor jezelf, Noord, waar ik met vrouw of zonder vrouw.
1: Ja.
2: Ja, okay.
3: Vraag 3.
2: Vraag. Is dat... even kijken hoor. Wat heb je laat over de liefde wat je op je 20e nog niet wist?
1: Best veel. Want ik heb verschillende relaties.
2: Vrouwen had, ja.
1: En doorduur aan die kant geen space van, want ik ben de juist duurde verpt.
2: Is dat, maar ik maak een geintje, maar dat is ook zo. Is dat ook zo dan?
1: Ja, kijk, het is niet een boek waar ik hoor. Dat je artiesten en dat je op een gegeven moment de tel kwijt bent. Dat niet. Ik kan het wel eens zoveel aan vertellen. Maar hoor dan, even denken. Nou, ik denk maar, in welk opzicht je kan er echt aan kunnen vullen, waarna je kan er echt best een ruimte moeten geven. Je eigen moment te trainen, maar ook wat je ook echt op een gegeven moment, wat vertrouwen is en hoe je vertrouwen echt opbouwen.
2: Ja.
1: En wat de talen van de liefde zijn. Niet alleen in gesprek en geven en nemen, ja dat. En toen wat minder, toen was ik maar egocentrisch, hè. Je bent wat jonger, je bent maar op zoek naar jezelf. Dus dan kies je heel vaak voor jezelf wat voor een hanger wel...
2: Goed voor jezelf is slecht voor een hanger.
1: Ja, dat is dan wat sneller dan...
2: Ik denk ook wel dat je dan, als je wat jonger bent, dan iets narcistischer bent.
3: Ja, dat denk ik. Dus zit er zeker in, je hebt iedereen.
1: Ja, zeker. Dat ken ik, maar ik zit er wel in, denk ik.
2: Ja.
4: Vraag 4.
3: Wat was moeilijk?
1: Met betrekking tot, of moet ik gewoon iets erop pikken?
3: Mag alles wezen.
1: Alles was moeilijk.

0: Ja. Nou, dit. Nee.
1: Nou, ik kijk me niks bevuur, stel.
0: Nee. Nou, denk ik. Nou, ik denk wel. Dat kan Pieter, denk ik, ook behamen om Pieter. Overlijden van mijn jonge ooms en tantes. Die ben een jong overleden. Toen was ik zelf jong. En nou, nog iemand bij mijn tante, Wiebke was dat. Die was op een leeftijd dat ik zelf een beetje, richting puber. Een beetje een bewustzijnsleeftijd had. En dat ik wel moeilijk vond dat ze toen eigenlijk duurde een slopende ziekte heel snel achter de rug ging. En al bij het graf ging. Dat vind ik heel moeilijk.
2: Okay.
0: En dat. Ja.
1: Nou, dat mag gezegd worden, toch?
2: Ja. We hebben net over rouwverwerking gehad. Ja, dus zeker. Dus past een...
0: Ja.
2: Okay. Vraag 5. Nou, vraag 5 is de muziekvraag. Wat je over na mocht denken. En was het een moeilijke keus, Charling? Of was het...
0: ik moest er wel even over nodig. Ik ging even door mijn Spotify-liedje nemen. En toen dacht ik, ik wil even een nummer en wat ik wat langer luister. Dan kan ik het maar een herinnering of een vrol bij plakken. En toen kwam ik inderdaad wel op dit nummer uit.
1: Nou, wij zijn wel benijd naar een vrol.
0: Nou, Ik heb zelf een nummer kiezen omdat ik het al vanaf de Disney film beluister. Altijd ben ik gewoon beluisteren en dan hoor ik ook hier me steeds maar associaties te krijgen als je ouder wordt. En het is de Circle of Life van Elton John. En dat is zeg maar een nummer wat ook betekent harmonie en balans. Natuur, mens en dieren zijn elkaar hier op de aarde nodig. Dat nummer zegt ook over een hogere macht. Ja, geloof ik zelf ook dat God ons bestuurt en dat voor ons is. Maar ook gewoon dat je wel eens, dat er wel eens stuur zit in het leven. Circle of life, dus een generatie overlijdt, dan komt er een generatie bij. Dus al gaat er iets moeilijk, je moet gewoon door. En je moet er gewoon doen met de mensen die op dat moment om je heen zijn. Of wat op je pad komt. En je moet er het beste van maken. En dat vond ik wel een beetje passend. En ik denk vaak aan, aan verschillende herinneringen bij dat nummer. En ook weer aan Zuid-Afrika leest, een grappige mens, safari. Ik zeg tegen mijn vrouw, we zat in de jeep vlug naar Zuid-Afrika geweest. Nou, je zult toch nou niet hebben, net als de Lion King, dat we dan in één keer... zegt, je zullen nou net niet hebben, zelfs als Lion King, dat die olifantjes hier rooskleurig en lief langs komen banjeren. En toen zaten we in een jeep en toen dachten we s'avonds, die olifant gaat wel heel dicht naar de jeep toe. En toen wist de chauffeur zelfs niet van, moet ik nou achteruit of moet ik
2: dat was bijna het einde van je Circle of Life.
0: ik denk, dit is dan weer de generatie die op dit moment
2: Oké.
1: Hey, wij gaan hem voor je draaien, Challing. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie zaterdag van. Wij nemen vast afscheid. Als je hem aankondigen, dan draaien wij hem.
0: Nou, bedankt alle luisteraars. Jullie veel plezier. Bedankt voor dit gesprek. De Circle of Life van Elton John van jullie luisteren. Veel luisterplezier. Fijne dag.

0: Ja, maar gewoon bellen. En, het is wel een bijzonder geval, want het is mijn achterbuurman.
1: Verklap je het nou al?
0: Ja, ik ben zelf de aangever, ja. Dus... beste buurman. Maar in ieder geval, hij is net uit de krukken.
2: Hallo, met Grietje.
0: Ja, Grietje, met Kees de Vries spreken, je buurman.
2: Oh, hallo.
0: Is de baas er ook, Grietje?
2: Nee, hij zet het
0: je voort. Oh, hoe is het mogelijk? Maar hij heeft die krukken aan de kater gegooid en hij is weer overal op aan.
2: Hij zet hij naar de buurtoor.
0: Ja, hey, Grietje, even... Even voor
1: de administratie.
0: Administratie. Is er vanochtend iets gebracht?
2: Ja, dat klopt.
0: En als het goed is, is het een ontbijtje of niet?
2: Ja, het was een ontbijt, ja.
1: Oh, als het goed is, was het al lekker.
0: Ja, eet er al van afgenomen.
2: Ja. Wat zeg je?
0: Hij eet er al van een gieten.
2: Ja.
0: Ja, maar wist je waar het van was?
2: Nee, dat wisten we niet. Want Kees zegt toen, hij wordt de bracht.
0: Ja.
2: Zegt Kees... eet het wel voor 300 jaar, zegt hij. Nou ja, dan kan ik maar eten voor 100 met 10 euro maken, want... Ja.
0: Dan kunnen ze geen claim maar op maken.
2: Nee, daarom.
0: Maar nou ja, wij vonden natuurlijk het zeer welverdiend... toch nog een zeer lastige periode voor Kees. Maar daar hebben we het natuurlijk over. Die was aan zijn enkel opereerd. En hij was noodgedwongen aan de krukken overgeleverd, toch?
2: Ja, ja.
0: Ja, dat zit niet in de aard van bierzien.
1: Hey, Kees is van het lopen ook wel.
0: Ja, je kan het. Ja, zeker.
2: Ja.
0: Ja. Ja,
2: dat zal niet voor hem, hoor.
0: Nee. Maar hij hield hem strak aan de agenda van de dokter, zeg maar. En op het moment dat hij een groen licht kreeg, dan sting hij al bovenop een keukentrapje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Hij
0: had
2: gelijk
0: altijd
2: uit de
0: kast. Ja. Ik zeg tegen Grietje, je had een eigen dealtje moeten maken met die dokter om een paar weken een vast te knopen. Maar nee, dat trapte de vriend niet in.
1: Nou. Maar Grietje, je snapt natuurlijk dat het ontbijtje voor Jules Baaien van harte gegund is vanuit ons programma Visser in de Vries.
2: Ja.
1: Dat zul je begrepen.
2: Is geweldig. Ik dank jullie wel.
1: Ja. Ja. Nee, maar dan weet je in ieder geval waar het verdeen komt, laat ik zo zeggen. En doen Kees dadelijke groeten natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Ommers?
2: Ja, ik zal het duur geven aan hem. Ja, het is jammer dat je nou niet even kunnen spreken zelf vanzelf.
1: Nou ja.
0: Ja, maar ja, die kaars was al klein, maar hij is altijd op en dan.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik spreek hem nog wel. Hey, je maakt er nog een hele mooie zaterdag samen van, Grietje.
2: Ja, dankjewel hoor.
1: Jo, doei doei.
2: Jo, ja, doei doei.
1: Ja, zo zitten we ook alweer tugend wolven aan.
0: Ja, de ene lesse uitzending was dit.
1: Ja, volgende week hebben we een speciale uitzending met...
0: Freek
1: Brouwer. Oud-wethouder inmiddels. Ja. En nou ja, die bepaalt volgende week ongerangere wat ongerwerpen.
0: Ongerangere, hij bepaalt alles.
1: Hij bepaalt alles.
0: Ja, het hele regie heeft hierover.
1: Dus volgende week Freek Brouwer als medepresentator. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie zaterdag van.
0: Zeker, tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, hallo allemaal. We beginnen er weer met Ome Kieke. 19 juni vandaag. We gaan dus troggen kieken. In de tijd, en dit uur is het een jaar waar het, of nou ja, een datum waar het bevolkt en regenachtig weer met een temperatuur van 15 of 16 graden. En er was zelfs kans op onweer. Dat is dus een eeuwarig groot verschil met vandaag. Op de tv kijken we naar Derk, Prijzenslag en het Rad van Fortuin.
4: In de KPN kwam met wat nice. Ze noemden het Videotex. 24 uur per dag actuele informatie op uw computer in huis, zo schreef de KPN. Wordt dit ons dan toch aan denken? Dit is de belangrijkste Urkernijs in muziek van woensdag 19 juni
2: 1991.

0: Ja, Chrishell en ik dachten, laten we nou eens beginnen met vrolijke muziek over vrolijke mensen. Shiny Happy People van R.E.M. Komt uit 1991, 35 jaar geleden dus. Dat is het jaar waar we dit uur naar teruggegaan in omkijken. Erg nice in muziek uit 1991 dus. 35 jaar is best wel een lange tijd, hè, Chrishell?
1: Ja, terwijl ik vind dat 1991, ja, dat klinkt niet zo ver weg.
0: Nee, precies. En ze direct na het nice, dan hebben we in het tweede uur een jaar van na 2000. En dan denk je ook wel eens van, oh, dat is helemaal niet zo lang geleden. Maar als je dan het nice ziet, dan denk je, oh, het is wel lang geleden. Laten we eens beginnen met het nice uit 1991. Urk zou in 1993 één grote schoolgemeenschap krijgen. Tenminste, dat was in 1991 het plan. En dan moest er wel een fusie komen van de MAVO, de huisartsschool en de visserijschool. Die fusie was nodig omdat de drie scholen het op eigen kracht niet meer zouden kunnen voortbestaan. In Emmeloord was al zo'n fusie aangekondigd van de CSG, de LTS en de huisartsschool. Dat zou het Emmo Werda College worden. Wat de fusie op Urk zou betekenen voor leerlingen, voor leerkrachten en voor de gebouwen, was op dat moment nog niet duidelijk. Maar nou weten we vanzelf wel dat die fusie duurig is. En die schoolgemeenschap die eet tegenwoordig al heel wat jaren. Een berecht, ja.
1: Ondertussen was de uitslagen van de examens bekend te worden. Maar dan 100 Urkers hadden de lui zijn diploma gehaald op de HAVO, MAVO, huishoudschool of visserijschool. Oftewel de school voor de zeevisvaart. Opvallend aan die geslaagden op de visserijschool waren de 6 vissers die het diploma S4V gehaald hadden. Het was voor het eerst dat ze voor dat diploma op Urk terecht konden. Daarvoor moesten ze dat diploma op een school buiten Urk al.
0: De Moby Dick, de roeisloep van de Urker ruwploeg, die had op het Veerse meer een knappe prestatie gehad, duur als eerste te eindigen. Ze hadden daarvoor 51 andere sloepen moeten verslaan. Er was nog een Urker deelnemer, dat was de sloep van de visserijschool, noemen we die visserijschool hier. Die sloep ieten ook naar de visserijschool Jan van den Berg. En die eindigden toch nog heel goed als 5e.
1: En in de snackbar De Kombuis had kunstenaar Hotse Veenstra een bijzonder schilderij gemaakt. Er ging al een schilderij van Urk van die tijd, maar Hotse had er 2 bij gemaakt. Namelijk eentje van hoe Urk er rond 1900 uit te zien hadden en eentje van hoe Urk er in de toekomst uit zou zien. Vooral die laatste was bijzonder. Urk had torenflats en hotels. Bij de vuurtoren lag een groot pier, zoals in Scheveningen. En op het strand, dat nog niet uitgebreid was, sting een strandpaviljoen. Alleen dat laatste is uitgekomen, de rest, tussen haakjes, nog niet.
0: Misschien komt het, maar die torenflats en die grote pier, zoals op Scheveningen, dat vraagt me af of dat er ooit komt op werk. Want je weet het maar niet, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Ze trekt nog maar naar nice uit 1991... In Omkijken op Urk FM. Eerst muziek van Ten Sharp en You. If

0: Ja, het is een logica als een bussen eigenlijk. It ain't over till it's over. Het is pas afgelopen als het afgelopen is. Lenny Kravitz die zong erover in 1991. Daarvoor hoorde je de Nederlandse groep Ten Sharp met You. En dat nummer zou een groot succes worden. Ook in andere landen, bijvoorbeeld in Zweden, in Frankrijk. En zelfs in Engeland kwam het in de top 10 terecht. Dat was allemaal in 1991. Qua muziek, maar qua nice was er heel wat te beleven.
1: Ja, het naaie winkelcentrum dat in het Urkerhard gebouwd moet worden, mag niet groter worden dan 7000 vierkante meter. Dat zegt de Urker Winkeliersverenigings samenwerking in het Urkerland. Het Urkerhard heeft helemaal niet zo'n groot winkelcentrum nodig, zeggen ze. Ook de provincie en het ministerie van Economische Zaken zeggen dat. De gemeente vindt 7000 vierkante meter juist wel goed en wil die plannen gewoon uitvoeren. Uiteindelijk is het winkelcentrum, zoals we dat nou kennen, zelfs groter geworden dan 7000 vierkante meter, want het is 10.500 vierkante meter geworden.
0: Ja, ik geloof dat er weinig mensen zijn die zich beklagen dat het te groot zou wezen, een winkelcentrum. Volgens mij is het toch een prima afmeting.
1: Ja.
0: Maar goed, eigenlijk zou het pas in 2023 moeten gebeuren, maar het gebeurde al in 1991. Een flinke opknapbeurt van de Blauwe Zeedistelstraat. Normaal gesproken worden straten in die tijd maar één keer in de 50 jaar opgeknapt. Maar de Blauwe Zeedistel was zo slecht dat het viel aardemos. Amper 20 jaar nadat de straat was aangelegd. Maar het knappen van de riolen van de verschillende eusen aan de Blauwdisselstraat, of de Blauwe Zeedisselstraat, daardoor was de toestand onhoudbaar geworden.
1: Nou, het is juni 1941. De 12-jarige Meindert Kramer zit op de ergobank van de Bettelkerk. Naast zijn va, Lauwe Kramer, die op dat moment de gemeentezang tijdens de kerkdienst begeleidt. Maar als de dienst al een tijdje bezig is, zegt Lauwe tegen zijn zoon, hierzo, nou ben je aan de beurt. En als de gemeente Psalm 139 vers 14 zingt, is dat het debuut van Meindert als organist van de gereformeerde kerk. 50 jaar later, juni 1991, wordt dat jubileum groots gevierd, want Meindert was nog altijd organist. Het jubileum wordt gevierd met een speciale dienst, een orgelconcert en de presentatie van een jubileum-cd.
0: En hij was vanzelf ook bekend te worden als dirigent van onder andere Crescendo. We hadden het net al even over de examens en de geslaagden. De oude lui van Andries de Vries van de Schelpenhoek, die hadden hem beloofd dat ze niet alleen zijn tas, maar zijn complete bureau in de vlaggenmast zouden hijsen als hij zou slagen. Nou, toen hij zijn papiertje kreeg voor het diploma SW5 op de visserijschool, moest een Andries en Ouluin die belofte dus wel uitvoeren. En dat dingen ze, hoewel het wel wat moeite kostte, het leverde in elk geval een bijzondere foto op in de krant. Een bureau aan de vlaggenmast. Ze direct hoorde je het belangrijkste nice van Beutenurk, het internationale nice. En dat gaat onder andere over een heel bijzonder concert dat in Rotterdam plaatsvond. Daarover ze direct maar. Eerst is hier de Golden Earring, de good old Golden Earring. Een band die jarenlang actieve wedstrijd. Dit was een nummer dat in 1991 in de top 40 stond. Going to the Run. I could

0: Ja, dat was Mooi Man van mannenkoor Karrespoor. Ze stingen op nummer 20 in de top 40 van 19 juni 1991. We ronduren naar het internationale Nijs.
1: Ja, en dat mannenkoor Karrespoor, wil ik toch even iets over zeggen. Ze kwamen uit Steenwijk, of in de buurt van Steenwijk, uit het dorp in Tuk. Dat was een café, is er nog steeds, dat heet De Karre. En vandaar de naam mannenkoor Karrespoor. Want het was een en binnen stamgasten van dat café. En met z'n allen hadden ze in de zomer van 1991 een dikke hit met dit Mooi Man. Maar zoals je al zei, we gaan naar het internationale Nijs. Ja.
0: In Rotterdam sting gisteravond in het teken van een gigantisch concert dat de Griekse artiest Vangelis Aegiven, als ik het goed uitspreek in ieder geval, hadden in Rotterdam. Zo'n 150.000 mensen waren erop afgekomen. Het concert wordt gehouden in de haven van Rotterdam met een grote laser- en lichtshow. Daarbij worden de lichten vertoond op de grote wolkenkrabbers en andere gebouwen in Rotterdam. Het concert wordt gegeven ter gelegenheid van de bijeenkomst van ministers van de EU in Den Haag.
1: Hij is er nog langer niet, maar de kans bestond dat Nederland ook een TGV kreeg, een hoge snelheidstrein, net als in Frankrijk bijvoorbeeld. De trein zou van Amsterdam via Rotterdam naar Brussel in Parijs moeten rijden. Het stok Amsterdam-Rotterdam zou dan nog maar 35 minuten duren. En dat is nou nog het dubbele, maar dan een uur. De aanleg van het Nederlandse deel van de TGV gaat wel flink wat kosten. Zo'n 3 miljard gulden.
0: En inmiddels is die er ook gekomen, die TGV in Nederland. En kun je zelfs met de trein van Nederland naar Londen gaan.
1: Ja, maar die 3 miljard gulden is heel wat maren worden in ieder geval.
0: Ja, dat zou kunnen. Er wordt tegenwoordig nog wel eens over gepraat. Het kwartje van Kok. Dat was een verhoging van de benzineprijs met 25 centen op initiatief van minister Kok van Financiën. Daarmee wou hij maar geld in de schatkist krijgen. En als het dan weer beter zou gaan met de economie, ging het kwartje er weer af. Dat is vanzelf nooit gebeurd, maar weet je dat kwartje eigenlijk nooit een kwartje naar west had? Als je diesel rien, betaalde je 28 centen maar. En als je loodvrije benzine rien, betaalde je 22 cent per liter maar.
1: Maar de benzineprijs of de brandstofprijs die gingen in ieder geval wel flink de lucht in 1991. Als je tegenwoordig een foto in de krant zou zien van een Russische onderzeeër in de haven van Amsterdam, dan zou de angst wel om je hart te slaan. Maar in 1991, in de tijd van ontspanning tussen Oost en West, kon het wel. De onderzeeër lag in Amsterdam voor onderhoud om niet lang daarna weer richting het oosten te varen. Zonder dat er wie dan ook van opkiek. Wat dat betreft is de tijd wel heel erg veranderd. Muziek nou weer uit 1991. En je zou denken van, hé, dat klopt niet. Want het nummer wat ik nou ga horen, dat komt uit 1981. Nou, dat klopt. Toen sting het ook al in de top 40. Maar in 1991 sting het er op Night in. Doe maar. En sinds een dag of twee.

0: de Shoop Shoop Song kwam uit een film waar ze in speelde. En die film was een succes in deze plot ook. En een paar weken geleden worden ze 80 en ze is nog steeds actief als zangeres. We gaan weer naar het nice, Klaasjelle. Ging een beetje over de zomer die nog niet echt op gang kwam komen.
1: Nee, inderdaad. De zomer die wou nog niet echt op gang komen. In vergelijking met nou is dat wel heel anders. Het was vooral regen wat de klok sloeg in het Urkeland, schreef erover. Zo was er in de krant van 19 juni te zien dat het zo hard regend hadden dat de riool in de vlatten het water niet meer aankonden. De inhoud van het riool kwam op straat te staan en dat was nou niet bepaald een fris gezicht of een frisse geur. Vlug worden de brandweer erbij gehaald om de straten weer schoon te spuiten.
0: Ja, en ze was er in 1991 nog volop barretjes op de industrieterreinen. Maar op 19 juni was er in elk geval eentje minder, want in een barretje bij een visfilet draaien was brand uit te breken, waardoor het tot de grond toe afbrandde. Het barretje was gevestigd in een caravan die naast de filet draaien sting. Die had wat lichte brandschade, maar het barretje was niet maar te redden. Ja, kun je je voorstellen dat je dan met z'n allen in een kleine caravan gewoon zitten. Zomer en winter. Winter is het een beetje koud vanzelf. Maar ja. Goed. Het was overbrand. En helaas. Ze moesten luisteren een toevlucht aardige zangers zoeken. Dat was het belangrijkste nice van 1991. Ze direct dan even zelf nog het sportnice. Daar is ook wel het nodig over te vertellen wat er in 1991 allemaal gebeurde. Ik heb eerst weer muziek uit de top 40 van 19 juni. En dat was deze van Seal, Future Love Paradise. But

0: Ja, dat was Chesney Hawk, als ik goed heb, met The One and Only. En die sting op nummer 13 in de top 40 van 19 juni 1991. Begon duur naar het sportnijs. Ja, ik ben weer eventjes duur het sportnijs. Duur de kraant in de grond om het sportnijs te schrijven. Want ja, mijn vader die zei het net ook al. Maar de dingen twee uur ploegen mee namens Urk. Op het Veerse Meer een wedstrijd. En daarbij dingen de Moby Dick en de visserijscommissie. Nou ja, dat wist je als het goed is al. Ondanks het feit dat ze onderweg een afgeknapte roer kregen, werd de visserijschool dus vijfde en de Moby Dick die werd eerste. Daar waren Urke ruurdeskundigen toch wel een beetje verrast over, want de concurrentie wordt steeds groter. Een best onmerkelijke kop in het Urkeland over Gerrit van Urk. Gerrit gaat namelijk meedoen aan de triathlon van Almere. Een paar jaar geleden liep hij jaarlijks 100 kilometer door België en daar begon de liefde voor triathlon. Hij schreef zich in voor de triathlon van Ginnemuiden, terwijl hij niet eens wist hoe hij moest zwemmen en fietsen ding hij nooit. Ondanks dat haalde hij wel de finish en is hij sindsdien een fanatieke triathlonner. De volgende triathlon waar hij aan mee gaat doen is dus die van Almere.
1: Ja, dat was vroeger, in die tijd, 1991, altijd een enorm evenement, die triathlon van Almere. Het is tegenwoordig wat minder geworden, maar ja, dat kan gebeuren. Maar er was in ieder geval Urker deelname. Daar ben ik wel benieuwd hoe hij eindigd is. Maar dat moeten we dan maar eens even opzoeken in de archieven van het Urkerland. We gaan weer naar muziek uit de top 40 van 19 juni. Dit was een...

0: Roxette op nummer 8 in de top 40. Fading like a flower, oftewel every time you leave. Nou, het is nou alweer tijd om het jaarboek van 1991 dicht te slaan, Clachelle.
1: Ja.
0: Huurt je wat snel voorbij, hè?
1: Nou, inderdaad.
0: Was het een leuk jaar?
1: Nou ja, ik vond het wel een interessant jaar, ja.
0: Ja, nou, het was in ieder geval het jaar van de ontspanning tussen Oost en West, waar je het er aardig ook al over had. Oost en West, Rusland, Amerika, ze konden weer goed door één duur. En een groep die daar een hele mooie plaat over maakte, was de Scorpions. Na een concert dat ze in Moskou gegeven hadden, kregen ze de inspiratie voor Wind of Change. In de stingem nummer.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, daar binnen we weer met Ome Kieke op Urk FM. We begonnen het dit uur hebben over eigenlijk best wel een bijzonder jaar. Ik vind het zelf namelijk wel een primeur. Want het is de eerste datum na mijn geboorte. Dus het is sowieso na 4 maart 2009. Op die dag waar we het dit uur over gaan hebben, was het zwaar bewolkt met een temperatuur van 16 graden. Op de tv kijken we naar VI Oranje. Misschien verklapt dat het al wel. Mijn vader is de beste en Nederland zingt. En natuurlijk naar Nederland-Japan op het WK in Zuid-Afrika. En dat verklapt denk ik al helemaal.
4: Ik denk dat in ieder geval het jaar wel te ronden valt. Een brood kostte 1,17 euro in ieder geval. Kortom, dit is het Urkernijs in de muziek van
2: 2010.

0: was toch wel het succesverhaal van 2010. Caro Emerald, Nederlandse zangeres, die met dit nummer, A Night Like This, maar dan een half jaar in de top 40 steeg. En niet alleen in de top 40, maar ook in buitenland had ze veel succes. In Duitsland bijvoorbeeld, Frankrijk en in Engeland. En het album dat ze maakte, Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, dat steeg maar liefst 28 weken op nummer 1 in de album top 100. En dat was een night record. De vurige recordhouder was Thriller van Michael Jackson. Dus kun je nagaan. Enfin, genoeg over muziek. We gaan weer naar het nice in dat van 2010. Dat lijkt kort geleden, maar het is het niet. Het is al 16 jaar geleden. Het mannenkoor Halleluja besteed in 2010 100 jaar. En dat wordt gevierd met een bijzondere concertreis naar Parijs. Er worden concerten gegeven in de Eustache-kathedraal en zelfs in de Notre-Dame. De reacties van de meegereisde fans waren overweldigend. Ik heb 's avonds in mijn bed liggen huilen. Zo mooi was het, Senerine. De vrijdagavond die duurde wat langer voordat de koorlieden in het hotel waren, want ze rieden met de bus op de Champs-Élysées in Parijs. En daar waren Algerijnen volop feest aan het vieren, omdat er luid een voetbalteam een goed resultaat geboekt hadden op het WK. De in wit en groen getooide supporters zullen wel het dacht zijn. Voor welke ploeg ben die mannen in hun luizen rood-witte stripbolletjes eigenlijk? Het was een succes en er worden van die concertreizen ook nog een filmverslag gemaakt van de VPRO. En die documentaire die is op Televisie West en die het heel veel succes had.
1: De gemeenteraad ging op ramkoers met de veiligheidsregio Flevoland over de brandweer. Want die moest bezuinigen in de veiligheidsregio. Die het voor het zeggen hadden bij de Urke brandweer, had gezegd dat ze het met minder mannen moesten doen en dat het duikteam beschrapt zou worden. De gemeenteraad wou er niks van weten. Desnoods stoppen we die veiligheidsregio en gaan we als gemeente Urke op een zientje verder, zei de raad.
0: En er was juist geen ramkoers te zien bij de behandeling van de kadernota van het college, dat nog maar onderdagen aan de macht was op Urk. College van SGP, Hart voor Urk en de ChristenUnie. Er was juist heel veel overeenstemming in het gevoerde beleid, zo bleek uit de vergadering in de gemeenteraad. De belangrijkste onderwerpen gingen over de bedrijvigheid, de visserijlobby. Er moest een grote spulten komen en er moest ook een visie op het zwembad komen. Wat willen we daar nou eigenlijk mee? Opvallend was dat er niet al te veel aandacht was voor woningbouw, wat anno 2026 juist zo'n belangrijk item is. Maar misschien kwam dat omdat er toen nog volop gebouwd worden aan de Polderwijk in de Zeewijk. Van sommige moties die ingediend worden, ja, daar hebben we eigenlijk nooit maar iets van gehoord. Bijvoorbeeld eentje van de SGP die opriep om een jaarlijkse prijs uit te rekken voor de schoonste buurt en de schoonste school.
1: Het was weer tijd voor de Hollandse Nieuwe, de Naaie Haring. Die worden zoals elk jaar gepresenteerd op de Nationale Haringparty in Breukelen. Daar komen elk jaar tientallen bekende Nederlanders op af. Duurke visangel Bakker was daarbij aanwezig met een uitgebreide stand, compleet met personeel in het Duurke en een steigertje. Ze was een uitgenodigd door visbedrijf Koninklijke Oude Hand om Urk te vertegenwoordigen op die haringparty.
0: Met al die BN'ers erbij dus. Dat was in 2010. Ze trekt nog veel maar nice, maar we hebben zelf ook muziek uit de top 40 van 19 juni 2010. Dit is misschien wel de meest opvallende plaat die jullie leest. Het is een Deense groep, de Baseballs, zo noemden ze zich. En ze maakten allerlei gekke uitvoeringen van bekende hits. Dit was Umbrella, bekend van Rihanna, maar in de versie van de Baseballs klinkt het heel anders.

0: Clashel en ik hadden het er net even over. Dat je sommige muziek na 16 jaar nog heel goed herinneren. Omdat je nog heel vaak op de radio hoort. En andere muziek dus weer niks. Weer niet, omdat je ze nooit meer op de radio hoort. Nou, dit vierplaat die je net horen ben er goede vuurbeelden van. Want Umbrella van de Baseballs, nou die hoor je nooit maar. Maar deze van Train, Hey Soul Sister. Ja, die wordt, ik zou bijna zeggen, wekelijks nog wel ergens op een radiozender draait. Misschien wel omdat het een hele goede plaat is nog steeds.
1: Ja, ik werk zelf in de supermarkt. En daar hoor ik hem eigenlijk wel dagelijks. Dus om eerlijk te wezen, ben ik soms ook wel een beetje aan met dit nummer.
0: Ja, oké. Nou, ze direct even nog veel meer muziek uit 2010. Het ene nummer is wat beter blijven hangen dan het andere. Eerst weer wat nice uit het Urkeland van 19 juni 2010. Want er steen genoeg nice in. Ze was er nog maar amper van de schrik bekomen. Het personeel van juwelier Kaptein, dat vorige week het slachtoffer was geworden van een brutale overval. Daarbij worden de nodige buiten gemaakt. Maar van die buit, één van de daders, was nog geen spoor. Wel worden er langs de Westermeerweg een koffer gevonden, maar die had volgens de politie niks te maken met die overval.
1: Hier op Urk FM binnen we gewend om alle programma's op zijn Urkers te presenteren, want we binnen nou hier maar Urkers. In de gemeenteraad is dat niet het geval. Alle vergaderingen binnen in het Nederlands. Maar in 2010 zou daar een klein beetje verandering in komen. Want overspreken worden dat de rondvraag aan het einde van de vergadering op zijn Urkers mocht. Of burgemeester Jaap Kroon zijn antwoorden ook op zijn Urkers zou doen, zijn hij er maar niet bij. Overigens is er van dat plan nooit wat terecht te komen. De rondvraag wordt ook nauw nog gewoon in het Nederlandse doel.
0: Een triest record dat deze week al worden verbruiken. Voor het eerst worden in de eerste helft van het jaar al maar dan 100 drankrijders aanhouden. In Iel 2009 waren het er nog 94. Alleen al in het afgelopen weekend worden 5 mensen met een slok te veel op aanhouden, variërend in leeftijd van 18 tot 40 jaar. Volgens de politie waren het op Urk vooral jongens van 18 tot 21, maar ook de jonge vrouwen waren in opkomst. Maar alleen controleren was niet genoeg, vond de politie. Er moest maar gebeuren om het aantal drankrijders echt naar beneden te halen.
1: En wie het de bultfactor? Dat was de vraag voor de Night of the Bult, die binnenkort weer houden zou worden. Maar de organisatie wou graag nieuw talent op het podium zien en daarom worden er audities houden voor jong talent. Alle zangers, zangeressen en muzikanten die graag aan Night of the Bult mee wouden doen, konden de lui zijn kunsten laten horen en zien in het Irene. De jury van Lauwe Kramer, Anneke Stol Meun en, jawel, Johan van Sloten, de meneer die hier voor mij zit, zouden de uiteindelijke winnaar kiezen. Maar wie nog wie de winnaar was?
0: Nou echt, ik las dit bericht in het archief van het Urkeland en ik was eigenlijk heel erg verbaasd, want ik kan me er helemaal niks meer van herinneren. Ik moest heel goed nadenken en nou kan ik me wel herinneren dat er inderdaad die auditie was. Maar ik weet niet wie er aan mij doet net en ik weet ook niet meer wie wonnen net. Dan is 16 jaar inderdaad wel een flink stukje geleden.
1: Ja, inderdaad.
0: Goed, ja, die Night of the Bult was toch wel elk jaar weer een spektakel. Dat wordt georganiseerd door Valerius. En dan worden er altijd gastmuzikanten nodig met hele bijzondere muzikale combinaties. En dat worden dan in een grote tentaal bijvoorbeeld. En dat was altijd een heel mooi gebeuren om te doen. Ik mocht het dan een paar keer presenteren. En Lau Kramer, destijds de dirigent van Valerius, dat was de grote trekker van het hele gebeuren. Night of the Bult. Misschien dat weer eens teruggehaald moet worden. Wie weet. Ze trekt het belangrijkste nieuws van Buitenurk juni 2010. Zou wel eens met sport te maken kunnen hebben in Zuid-Afrika. Eerst is hier Adam Lambert en What Do You Want From Me?

0: Ja, Waka Waka van Shakira voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ja, het nummer werd een enorme hit. En dat is het eigenlijk nou nog steeds wel. Want ja, het WK is er nou ook weer voor. En het nummer wordt toch elke keer weer teruggebracht. En als ik het nummer zo hoor, dan denk ik toch ook wel weer een beetje aan het WK in Zuid-Afrika. Ook al was ik toen nog maar 1 jaar. Maar van al die beelden die je dan ziet, dat is toch wel leuk.
1: Ja, we gaan het er ook even over hebben in het internationale nieuws. Dat doen we ook elk uur in Ommekieken. Even een blokje met nice dingen van buiten Urk. Nationaal of internationaal. Nou ja, je hoorde het al aan de muziek van Shakira. Het WK voetbal in Zuid-Afrika was volop aan de gang. Vandaag speelt Nederland tegen Japan. Een wedstrijd die eindigde in 1-0. De verwachtingen voor Oranje was niet al te hoog. Maar toch bleek het team veel beter te doen dan verwacht. Ja, we olden vanzelf de finale. Maar die worden met 1-0 verloren van Spanje. En dat was te danken aan de grote T van de Spaanse keeper. Want doorscheurt Arjen Robben tegen dan.
0: En natuurlijk aan misschien wel een van de beste middenvelders ooit. Andrés Iniesta.
1: Ja, ja goed. Misschien wordt het dit jaar allemaal langers.
0: Ik denk van wel, eerlijk gezegd. Nou ja, we gaan verder naar iets heel anders, namelijk in Den Haag. Want daar wordt het druk gewerkt aan een nieuw kabinet. Na de verkiezingen van vorige week, dat zal geen gemakkelijke klus worden, want er is eigenlijk geen partij die de allergrootste worden is in de verschillen tussen de partijen binnen groot. De VVD is net aan de grootste partij geworden met 31 zetels. Volgt de Partij van de Arbeid met 30 zetels. Premier Jan-Peter Balkenende heeft al aangekondigd dat hij stopt als partijleider van het CDA vanwege het grote verlies van zijn partij.
1: De 18 mijnwerkers die in Colombia opgesloten zitten in een mijn 2 kilometer onder de grond, zijn nog niet gered. Op dat ze het overleven wordt steeds kleiner, maar reddingswerkers zijn er al wel in geslaagd om een schacht van 700 meter diep te graven. De reddingsactie wordt dag en nacht live uit te zonden op televisiestations van over de hele wereld.
0: En groot nieuws voor fans van Harry Potter. Vandaag ging de trailer van de Harry Potter film in première. Harry Potter en de Deathly Hallows deel 2. De film zou een maand later in de bioscopen komen.
1: En zou ook weer een groot succes worden zoals alle andere films van Harry Potter uit de serie. Muziek uit 2010, Michael Bublé, die ook wel meer muziek maakt dan alleen maar kerstmuziek. Bijvoorbeeld dit nummer, Haven't Met You Yet.

0: toch wel opvallend in zo'n uur waarin we terugkijken. Zowel met het Nice als met muziek naar 2010. Maar soms wordt wel eens gezegd van ja, de muziek uit de jaren 80 bijvoorbeeld of de jaren 70, die is veel beter blijven hangen dan de muziek van Noord 2000. Maar dat valt heel erg mee, want een heleboel van deze nummers die kennen we nou nog steeds, worden nog steeds op de radio gedraaid. Dit was Lady Antebellum met Need You Now. Een nummer dat overigens wel wat ligt op een van de hits van Suzanne en Freek. Als het avond is, vind ik zelf persoonlijk. We gaan weer naar het Nice, Klajelle, het door de Nice blok. Er worden in die tijd, in 2010, veel spreuken over de noodzaak van een meidenwerker. Die moest er komen omdat de problematiek rond meiden in de tiener- en puberleeftijd steeds groter worden. In de gemeenteraad worden aangedrongen op het aanstellen van een meidenwerker die meteen kon beginnen. Maar volgens de wethouder kon dat niet voor 1 oktober. Want op die datum ging pas het Centrum voor Jeugd en Gezin van start. Maar op dezelfde pagina in het Urkeland sting dat Waypoint al wel een meidenwerker had aangesteld. Het was Mathea den Dulk-Keuter. Haar aanstelling was een gevolg van het programma Choice and Limit, waarmee Waypoint was gaan werken.
1: De gereformeerde kerk raakte niet 1, maar 2 dominees kwijt. Dominee Veenstra en dominee Griffioen gingen allebei met emeritaat en namen afscheid in de Koningshof. Onder de mensen kwamen door langerst om de 2 pensionado's te zwaaien. Veenstra is 22 jaar verbonden aan Westanerk, Griffioen 18 jaar.
0: De buitendijkse haven moest maar in de koelkast. Dat vond de SGP omdat de economische tijden te somber waren om zo'n duur project te starten. De mening van de SGP leidde tot wat wrevel in de gemeenteraad, omdat die zich juist altijd unaniem achter de plannen voor die naaihaven hadden opgesteld. Nou ja, we binnen nou inmiddels 16 jaar verder en die haven is er nog niet, hoewel de provincie al lang een breed zijn steun eraan heeft gegeven. Dus ja, eigenlijk is het nou vooral wachten op het afronden van de benodigde procedures. En dan kan die aanleg van de buitendijkse haven eindelijk beginnen.
1: En wethouder Ben Visser had wel een beetje nat met al die vragen die gesteld worden met de rondvraag in de commissievergadering. Hij vond dat sommige vragen beter per e-mail gesteld konden worden dan mondeling, want dat kostte vuist te veel tijd. Zo vroeg een commissielid of de trapleuning van de trappen op de dek bij het watervalletje wel op de goede plek sting. En de hanger vroeg of er wat te doen kon worden aan al die mieren die het zaad onder stoeptegels weghaalden. De wethouder zin dat hij er achteraan zou gaan.
0: Maar niet maar, met in ieder geval overtuigd, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En half jaar achteraan is er gewoon, dat weet ik zelf ook niet. Maar als ik het zo lees, ik zou er zelf niet achter.
0: Stuur maar een berichtje. Aldus Ben Visser dus. John Mayer was een zanger die rond 2010 net was durenbruiken met onder andere dit nummer Heartbreak Warfare.

0: Heartbreak Warfare van John Mayer. Het is tijd om weer eens even te gaan kijken naar het Sportnice uit 2010. Nou, Clichelle, zeg maar. Wat is er allemaal gebeurd in die tijd?
1: Ja, waar we in het vorige uur nog erover hadden dat de Moby Dick had gewonnen, is dat 19 jaar later een andere vrouw. Door wind en hoge golven worden de wedstrijden in hinderlopen aan de past. Nou moesten ze 7 kilometer tegen de wind in en 7 kilometer met de wind mee. Ze denken nog lang mee om de eerste plekken, maar door vermoeidheid en misschien wel een te goede en te snelle start werd het team uiteindelijk slechts tussen aanhalingstekens derde. Hurricane het torenen kregen in welke competitie ze aankomend seizoen moeten spelen. Ze gewoon spelen in de eerste klasse Noord, het tweede amateurniveau van Nederland. In die competitie zaten 14 teams in plaats van de gebruikelijke 12. En daarvan speelde Urk tegen 2 teams nog nooit, Omlandia en Grijpskerk. Tegen Overzwaluwen moeten ze voor het eerst sinds de jaren 50 weer spelen. En ja, van voetbal gaan we eigenlijk naar voetbalmuziek. Want we gaan weer naar een WK-nummer, namelijk Waving Flag van Kanaan.

0: Ja, ook dit is een muzikale herinnering aan juni 2010. En daarvoor Waving Flag van Kanaan. Dit was overigens We No Speak Americano van Yolanda Be Cool. Ja, een bijzondere maand, hè, juni 2010. De maand waarin we wereldkampioen hadden kunnen worden. Als we het, als het allemaal wat anders gewoon was, dan het ook daadwerkelijk gewoon is. Kunnen er niks aan doen. Dit was Ommekieken voor deze week. We gaan volgende week weer verder, Klaasjelle.
1: Ja, volgende week binnen we er weer met Ommekieken.
0: Rest ons nog de nummer 1 van 16 jaar geleden. Stroma.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad, de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrijkwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: just like
1: I'm
0: this.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Ruk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat langer staan, Diari.
3: Van 8 en tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Loof.

0: Wat zeggen we dan?
1: We binden weer.
0: Dan binden we weer.
2: Ja.
0: Van harte welkom allemaal bij LoFam.
2: We zijn met z'n drieën op dit moment.
0: Ja, dat hij jaren goed te zien, Joas. Net zoals altijd.
1: Is dat een iets hangers?
2: Nou, soms dan is er iemand niet.
0: Ja, zo. Nee,
1: ja, maar een goede keuze dat hier in. Kijk,
0: we zitten nou aan het einde van het eerste seizoen van LoFam. Ja, dan moeten we dat wel even met z'n drietjes nou allemaal doen. Hè. Dat vind ik wel een goeie.
2: Ja, vooral omdat het einde van het seizoen is.
0: Ja, we zitten van deze zin is er nog niet, hè? Nog niet,
2: nog niet
0: getreurd. Volgende week is er nog een keer. Dan is wel de laatste uitzending, maar deze keer nog niet.
1: En daar maken we wat speciaals van.
0: Zeker, zeker, zeker. En er hartstikke veel zin aan. Bij een paar leuke ideetjes. En nou, dat moet hartstikke goed komen. Joas, hoe is het met je?
2: Ja, ik had echt een fantastisch weekend gehad.
0: Ja? Wat helemaal naar donder.
2: Een verslag geschreven.
0: Oh, ja, kijk.
2: Ja, dat is echt heel gaaf.
0: Ja, dat is een gaaf. Ja,
2: echt heel gaaf.
0: Ja, dan hebben we een leuk weekend gehad, ja.
2: Precies. Ja.
0: En je vader nog wat leuks gedaan, of?
2: Oh, dat was duidelijk.
0: Nou, kijk.
1: Dat was een heel leuk, lang weekend.
2: Nee, ik zal er nog wel even een spelletje in.
0: Oh ja.
1: Gezellig.
0: En Albert, ook een goede week gehad.
1: Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ja, wel leuk. Ja, we hebben afgelopen zaterdag moest ik oppassen.
0: Oh.
1: Ik na een fantastische film zien. Aanronden voor elke luisteraar. I Can Only Imagine 2. Die snijdt.
0: Oké. Okay.
1: Top film. Komt ook een versie in die wij ook wel eens draaien.
0: Oh.
1: Ja.
0: Welke is dat dan?
1: Ja, dan moet je maar kijken.
0: Ah, oké. Okay, dan moet je hem kijken. Ja, ja, goeie. Dat is een goeie. Nou, wij kunnen dat bedrijf wel even opbellen. Dat wij hier gewoon reclame voor zitten te maken. Wat dacht je daarvan? We willen geld zien. Nee, grapjes.
1: Ah, je hebt hier grote ideeën.
0: Nee, hou op. Dat is hoe ze insteekt niet, hè. Nee, wij willen jullie van harte welkom hier.
2: Wat heb je vandaag gedaan, Johannes?
0: Oh, ik? Nou, ja. Ik ben lekker een dagje weg geweest. Naar de Efteling toe voor de verangering.
2: Ik kreeg vroeger al aan hem, ben je al in de nieuwe attractie geweest, maar nee.
0: Nee, ik ben er niet in geweest. Nee, er was wel een attractie, ja. En ik zou er eigenlijk in, maar ja, er stingen overal lange wachtrijen. En zit je nou een pinnen kapot te maken, Albert?
1: Hij ziel.
0: Oh.
2: Ja, oké, okay, serieus niet.
0: Maar goed, toen zaten we dus... maar er stingen overal best wel lange wachten in. En het is een beetje een kingerattractie, toch? Nou, dan... wat zat er?
2: Dit is net...
0: Nou ja, dat is toch leuk af en toe even de kingerattractie. Ja. Nou, ik heb wel even naar de kiek en het zag er hartstikke leuk uit. Maar ik ben nu even bij je lopen. We staan met mijn maat. Ik heb
2: een vriend. Ja. Wel wat van de stoere attracties, denk ik.
0: Ja. Ja, ik hou wel van een achtbaantje. Dat vind ik leuk.
2: Van de Baron?
0: Ja.
2: En dan kijk je zo naar beneden en dan denk je, wat ben ik ingestapt?
0: Ja, dat vind ik fantastisch. Ik denk dat juist hem, yes, we gewoon weer. Ja. Ik vind dat gewoon heerlijk. Als je daar bovenaan, je hoort die drie belletjes en je wordt gewoon naar beneden gelazerd. Heerlijk vind ik dat.
1: Ik moet daar niet aan denken.
0: Nou, je bent ook wel eens in een attractie geweest. Dat vond je ook vet.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: Welkomstig op.
0: Ik zal nog even één klein kort verhaaltje vertellen. Voordat we wel even deur moeten met de opening. Maar dat was Joas. Die was ook een keer in de Efteling. En toen gingen we ook in de Baron.
1: Wacht even. Nog een dit over een leuk filmpje. Want ik heb Don Hem.
0: Ik heb nog een heel mooi filmpje van. En we gingen naar beneden toe. En op een gegeven moment kom je weer uit een gat. En wij hoorden in één keer een jongen uit dat karretje. Iwarig aan de blaf. Drie keer nog de vier paas.
1: Nou. Volgens mij zat er een persoon naast die mierig dan.
0: Is dat zo?
2: Nee.
1: Johannes, nee, of was de Lien Johannes?
2: Nee, maar was allemaal nep.
0: Nee, we, ja.
1: Ja, we zijn allemaal nep, hoor, ja.
0: Nou goed, gewoon ga ik duur.
2: Jongens zijn zuur.
0: Gewoon ga ik duur, jongens. Hey, van harte welkom bij LoFam. En stuur even lekker een appje als je zit te luisteren, hoe je zit te luisteren, naar 0527-688910.
1: Nou, we zijn ook live te zien. Als je onze oefjes willen zien, dan kun je naar urkfm.nl toe gaan. En dan de grote rode knoppen bovenin. En dan kun je ons zien.
2: Ja, en vergeet dus vooral niet te volgen op Instagram. LoFam_urkfm.
0: Ja, en ben je nog een mooie Spotify playlist, hè? Niet te vergeten. Die... staat op Spotify, die kun je opslaan of volgen. En er komen alle nummers op die wij in deze uitzendingen draaien. Dus ja, mocht je nog geïnteresseerd in wezen, slaan hem lekker op. En draai hem zoveel mogelijk uitjes, want dat is waarvoor wij hier ook zitten.
2: Ja.
0: En ja, over nummers gesproken, dan heb ik een mooi volgend nummer klaarstaan. Eigenlijk een beetje een random nummer. Of nou ja, random. Gewoon een favorietje van mij. Het is het nummer Walk With Me van Ben Fuller. En ja, dit is een christelijk aanbiddingslied. Over iene die zich ja, loven, gebruiken in belastvol door het leven. En hij vraagt God om hem niet alleen te laten gewoon door het leven heen. De kernboodschap is eigenlijk, ik kan het niet alleen. Heren, gewoon met me mee. En ja, dat komt ook weer constant terug in het nummer. Het is, het is echt een gebed. Dus laten we daar lekker naar luisteren.
2: Een mooie openingsnummer.
0: Mooi openingsnummer voor ons programma. Waar wij tot 10 uur vanavond nog op zitten. Dus luister lekker mee met Love Him.

0: Heaven Changes Everything van Big Daddy Weave. Weave, zeg ik ze zo goed? Ja, vast wel.
1: Weave. Ja. Wie niet?
0: Zo vast wel goed bezig. Dat was de opening. En we gaan verder met het onderwerp. Want die hebben we nog helemaal niet aangekoord, hè?
1: Nee. Maar ja, Lien op Insta.
0: Ja, Lien op Insta, ja.
1: Dus zeg het als Johannes. Ja. Waar hebben we het over?
0: Nou, het thema wordt verlossing. Mooi thema.
2: Verlossing.
1: Ja, mooi, ik wou mooi zeggen, woord. Wat gooi je erover zeggen? Maar daar komen we wel achter.
0: Ja, dat is gewoon hopelijk achterkomen, ja. Nee, ik heb boven mijn eerste blukkenijk stond. Verlossing geeft vrijheid. Mm. En ja, we gaan het deze uitzending zijn over verlossing. En ja, ik denk dat iedereen wel biedt wat verlossing is. Hè. Verlossing heeft een positieve klank. Het heeft iets in zich van een verolderming. Ergens van verloswezen. Dat, ja, even los van Bijbelse termen. Ja, het is toch altijd dat je op een bepaalde manier in het nauw zit, denk ik. Hè? En
2: ja.
0: Verlossing is dan een lekker ding, zeg maar, wat er dan gebeurt.
1: Dan mag je denken aan gevangenis.
0: Ja.
2: Stel, ik denk ook, de meesten, denk ik ook wel de leustroos die jij nog een les examen had.
0: Ja.
2: En dan zit je in heel die periode. En als je dan een slaag bent, dan voel je toch wel...
0: Als je dan dat telefoontje kreeg, en dat is zo'n verlossing.
1: Een verolderming van je.
0: Ja. Ja. Ja, dat is nou echt die positieve smaak van verlossing. En dat is gewoon een heerlijk woord in zichzelf. En ja, de betekenis van verlossing is ook precies zoals wij het ons vuur stellen. De letterlijke betekenis van verlossing is... bevrijd worden of vrijkopen uit een situatie waar je niet uit kunt komen. Ja, als je het zo of zo zou zoeken in het woordenboek, dan zou het er zo stonden, zeg maar. daar raakt ook precies aan het onderwerp van vanavond. Verlossing is een Bijbels woord. Het is vind ik persoonlijk een van de heerlijkste woorden uit de Bijbel.
2: Ja.
0: En voor verlossing is er wel iets nodig waarvan je verlost moet worden. En de Bijbel die ligt er ook niet over. Laten we maar eens even kijken naar Romeinen 3 vers 23. Want die zegt bijvoorbeeld, nou, dat zal Albert van de week waarschijnlijk het lezen hebben. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wij zijn dus zondige mensen. Wij kunnen voor God niet bestaan. Elk mens is zondig. En wij missen de heerlijkheid van God. En dan kan je niet zeggen, ik heb nooit gezondigd. En door hem bestaan wij schuldig voor een heilige God.
2: Dat is eigenlijk ook de betekenis van zonde. Het doel missen.
0: Ja.
2: Dan is dat ook missen de heerlijkheid van God.
0: Ja.
2: We volmaken niet aan ons doel waar we voor een schapen binnen.
0: Ja, exact, exact.
2: Om de Gods liefde te beantwoorden met een wederliefde. Daar kunnen wij niet aan tippen, zeg maar.
0: Ja, ja. En nou is we zelf... de Bijbel is een in die zin een heel erg positief boek. Want er wordt een heel mooi nice wordt er verkondigd. Maar ja, dit stukje is heel erg scherp. Want God neemt de zonde serieus. Dat staat ook in de Bijbel. God die kan de zonde niet aanzien. Hij kan hun zondige bestaan niet aanzien. En in dezelfde Romeinenbrief, met dan drie hoofdstukken verder, dan vertelt de schrijver dat het loon op de zonde de dood is. Zo erg haalt God de zonde. Hij kan het niet verdragen. En ja, als we nou beseffen hoe schuldig we staan tegenover zo'n God, wat doet dat dan met ons zelfbeeld? Als we bijvoorbeeld, als we naar onszelf kijken, of hey, misschien een vuurbeeld.
2: Ja, kijk, het is belangrijk om niet te vergeten dan dat we het eerst wel hadden gekund. Net als de verloren zoon in de gelijkenis. Die woonde eerst wel bij zijn vader, maar die is zelf weggelopen.
0: Ja.
2: En als je kijkt naar jezelf, dan voor de zondeval, toen konden wij nog wel aan het doel van maken. En toen konden we nog wel wandelen met in de heerlijkheid van God, samen wandelen in het hof. En dat is eigenlijk om bij onszelf beroofd van die. Hoe zeg je dat? Je bent onszelf beroofd van die goedheid, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Wat ik heel mooi vind aan die tekst uit Romeinen 6, van het loon op de zonde is de dood, is dat het niet per se is van. God haalt de zonde zwaar en hij is boos op je en daarom skopt hij je rond de hel in. Maar het is echt wat je verdienen.
0: Ja.
1: Is die eeuwige dood.
0: Ja.
1: Het loon.
0: Ja.
1: Het legt niet aan God, het legt aan jou.
0: Ja, precies.
1: Die verdienen het, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar wat en zeggen, dat vind ik mooi, maar dat klinkt eigenlijk best ernstig.
1: Het is ook ernstig. Maar het is veel mooier als je beseft dan wie God is. Dat hij rechtvaardig is daarin. dat hij niet jou haat, maar hij moet het doen.
0: Ja. Daar komen wij
1: het over zelf uit te roepen.
0: Ja, en daar komen wij nou ook op. Want zo meteen gewoon met Justum zien dat door deze scherpe woorden in de Bijbel laat Justum weer de liefde van God zien. Want gelukkig is er dat prachtige woord in de Bijbel, verlossing. En er is zelfs een naam aan gekoppeld. De verlosser, Jezus Christus. Nou, en dan gaan we dan het volgende blokje in. Dan gaan we erover uitgebreid verder over duurpraten. Maar gewoon eerst duur met de volgende nummer. En dat is het nummer Love's Got Away van Andrew Rip. En ja, dit versie, het is eigenlijk een beetje een random uitgezocht. Het past niet echt per se bij het thema. Maar dit versie gaat over de kracht van liefde om mensen te verangeren. Te genezen en hem hoop te geven. Zelfs wanneer alles verloren ligt. Is dat dus het is alsnog een mooi nummer om te luisteren mezelf.
1: Het spreekt over lekker verlossing.
0: Het zingt over verlossing. Uiteindelijk zingt elk christelijk nummer over verlossing. Dus laten we dan lekker naar luisteren. En ik ben er zo bij de troggen voor het nice. En we hopen er nog een mooie uitzending van te maken. Tot 10 uur hier op Urk FM.

0: Futures Calling van Apollo LTD. En ja, dat is wel grappig, want dit nummer dat is dus best wel een beeld op niet-christelijke radiostations draait. Het is best wel een bekend nummer ook. En ja, die kwam ik dus sturen. En ik luister hem en ik las even de tekst en dacht ik van... Apollo LTD is een christelijke zanger. Ik dacht, hey, verrek. Dat is een christelijk nummer.
1: Je meent het.
0: Ja. Dus die, nou ja, die... Even de elke even in het doen. En nou, hartstikke leuk, dacht dat we die ook kunnen draaien.
1: Ja.
0: En nou, wij binnen aankomen bij het Nijs.
1: Vrijdag 5 juni vierde EO zijn 50ste jubileum van het welbekende EO Jongerendag. EO Jongerendag is een speciale dag waarin jongeren centraal staan. Dit keer werd er een groot worshipconcert gegeven in het Theater Ahoy in Rotterdam. Maar liefst 15.000 jongeren kwamen bij elkaar om samen God te loven en te aanbidden. Ouders waren ook welkom bij het worshipconcert. Tijdens het worshipconcert waren bekende christelijke artiesten uit binnen- en buitenland aanwezig. Zo waren er internationale artiesten als Michael W. Smith, maar ook vertrouwde Nederlandse namen zoals Ellie Zuiderveld-Nieman van het duo Ellie en Rickert. Het thema van dit jaar was Fearless Generation, wat in het Nederlands is angstloze generatie. Wat inhoudt dat we fearless zijn, dus zonder angst. Niet omdat we zelf zo sterk zijn, maar omdat er iemand is die zegt, wees niet bang, ik ben met je. Ja, Johannes die laat nu even een audiofragmentje afspelen van de aftermovie van EO Jongerendag. Dus luister maar even mee.
2: Welkom op de 50ste EO Jongerendag. Vieren Gods liefde.
3: Fear is not my future.
4: Fear is not my future.
5: Fear is not my future.
6: Fear is not my future.
2: En fearless zijn betekent niet dat je nooit bang bent.
7: Maar fearless betekent dat angst niet leidend is in jouw leven. Dat angst niet de baas is over jou.
8: Dat we met zoveel jongeren bij elkaar mogen zijn. Dat we in Jezus mogen geloven en hem mogen aanbidden.
9: Met z'n allen zingen, God aanbidden.
10: En dat je dan ook gewoon echt voelt van, kijk, je bent niet alleen, we doen het samen.
11: En dat zoveel jongeren eigenlijk on fire zijn voor Jezus, dat vind ik gewoon echt heel mooi. Dat is gewoon zo bijzonder.
7: Hoe beter je God leert kennen, hoe meer je hem gaat vertrouwen. U bent bij me. En u bent groter dan mijn angst.

0: Ja, ja, dat dus.
1: Maar bij het rijden die misschien ook wel een beetje toch.
0: Ja, zeker, zeker.
2: Ging we een aantal bekende nummers sturen.
0: Ja, echt. Hè. Volgens mij bijna alles wat ik hoorde, dat van, die hebben we ook wel een keer gedraaid. Ja.
1: Ik had dus even die opening gezien, maar ik vond die opening was best wel mooi. Was, ja. Er kwam dus een audiofragment, een videofragment en dat ging dan ook over angst. En er waren gewoon clips van jongeren die, bijvoorbeeld die een profvoetballer of zo, die is later in de ouderenzorgen gewoon. Maar die dacht van, ik wil wel die roem en fame zo niet. En dat was best wel mooi. En op een gegeven moment op een lijst kwam er een mooitje. En die kwam toen uiteindelijk ook een vuur en die ging toen zingen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel gaaf, want vuurtje, toen had je dus dat ook, maar toen was er een groot kruis en... Jezus is hier en een dikke lichteffect. Ja. Ik dacht, wat is dit?
0: Dat was een beetje heftig, hè?
1: Ja, dat was een beetje heftig.
0: Maar ik heb deze nog gezien en ik vond hem ook erg mooi. Een mooie opening.
1: Ja.
0: En ze zijn er wel echt een flinke ding van gemaakt, hè? Omdat het, we zijn het de Fighters editie was.
1: Ja, en ook echt bekend artiest. Michael W. Smith, dat is echt een populaire gast.
0: Ja, zeker, ja.
1: En nog wat langer. Maar wat vinden jullie ervan dan? Zouden jullie misschien naartoe gaan, Albert, of...
2: Ik, jullie weten het al. Ik zou er niet naartoe gaan. Ik vind het wel een mooi initiatief.
1: Oké, ja. Je dan, Johannes.
0: Nou, ik zit een beetje te twijfelen, want ik vind zoiets wel vet. En het is gewoon christelijk, zeg maar. Dus misschien om het eens een keer mee te maken, zou ik er enig om. Natuurlijk, hè, je bepaalde mening over dingen. Want soms dan is het, nou, zoals vurig joh, met die heupening. Dat vind ik allemaal heel erg heftig, weet je wel. En dan...
1: Ja.
0: Denk ik van, voor mij persoonlijk vind ik dan bijvoorbeeld eerbied. Ja, dat mag ook nog echt wel een rol spelen in het christelijk geloof, weet je wel. Ik bedoel, we hoeven niet wereldgelijkvormig te worden. Verder vind ik het altijd erg mooi om te zien ook. Dat je naar 15.000 mensen bij een kanker komen.
1: Ja,
0: en weet je, het is niet eens in de zeggen dat al die mensen allemaal bekeerd zijn. Ik kon er ook niet over oordeelen. Maar het feit is wel dat die 15.000 mensen bij een kanker zijn. En op dat moment wordt wel het evangelie verkondigd.
1: Ja, dat is zeker wel zo, ja.
2: Ja, ik vind wat voor doel komen ze samen? Ze komen allemaal samen om Jezus te loven. Dus dat vind ik hartstikke mooi.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus ik ben erg blij en ik hoop dat het nog flink duur mag groeien. En dat het elk jaar weer terug mag komen. Nou, en waar we zelf net een nummer hoort van Fear Is Not My Future. Dat was ook het openingsnummer van de EO Jongerendag. Ja, Lotte, wij die nou net in de playlist aan stonden. Fear Is Not My Future.
2: Toevallig.
0: Ja, van Brandon Lake. Ja, in de centrale boodschap van dit nummer is vanzelf, dat hebben we net al gehoord. Mijn toekomst legt niet in angst of in onzekerheid, maar het legt vast in God. En in God alleen. Dus dat is een mooie nummer om me aansluitend af te spuwen. Dus we zetten hem aan en we genieten er lekker van. En dan binnen we zo bij de troggen voor de meditatie.

0: Heaven on Earth van Newsboys. In Domi binnen wij aankomen bij de meditatie.
1: Nog een paar weken, dan begint voor veel jongeren de vakantie. Ook Lovem zal een tijdje uit de running zijn, maar waar het werk van ons tijdelijk een pauze neemt, kunnen we met z'n allen aan de slag. Vandaag wil ik met jullie nadenken over het gedeelte uit 2 Timotheus 4 vers 1 tot 5. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Paulus schrijft dit in een brief aan Timotheus. Dit was een jonge medewerker van Paulus die op dit moment mogelijk diende in Efeze. Voordat hij de brief afsluit, wil Paulus nog een opdracht meegeven aan de jonge Timotheus. Paulus benadrukt dat het belangrijk is. We lezen dat Paulus zegt, ik bezweer u. In de Statenvertaling staat, ik betuig. Paulus zegt eigenlijk, ik neem God tot getuige dat ik u oproep om de volgende opdracht uit te voeren. Om een nadruk op te leggen spreekt Paulus over de Heer Jezus Christus. Hij is degene die levenden en doden zal oordelen bij zijn wederkomst en in zijn koninkrijk. Paulus wijst erop dat Timotheus rekening moet houden dat Christus zal oordelen. De opdracht die Timotheus krijgt is simpel. Predik het woord, dat is het evangelie. Waarom moet Timotheus dit woord dan verkondigen? Daar heeft Paulus al eerder over geschreven. Hij schreef, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Timotheus moet volharden. Dat betekent dat hij moet doorgaan met vertellen over het woord. Of nu op goede momenten komt voor hem, of op slechte momenten, gelegen of ongelegen. Hij moet de gaven die hij heeft ontvangen gebruiken om anderen dichter bij God te brengen. Hij moet bekendmaken wat de schrift betekent door uitleg en instructies te geven en hij moet zorgen voor bemoediging. Maar wat heeft het dan voor nut dat Timotheus het woord uit?

over de Bijbel begint. Luister je dan naar hem? Of luister je liever alleen naar iemand die je bevestigt? Die je altijd gelijk geeft in alles wat je doet? Die je nooit aanspreekt op je fouten? Paulus zegt dat de mensen die niet meer zullen luisteren naar de waarheid, maar zullen luisteren naar verzinsels. Ze maken een eigen evangelie. Dit zien we vandaag ook om ons heen. Neem bijvoorbeeld het welvaartsevangelie dat steeds populairder wordt. Volgens dit evangelie wil God dat de gelovigen rijk, gezond en gelukkig zijn in dit leven. Volgens dit evangelie mag je deze rijkdom en gezondheid zelfs eisen van God. Bekende personen die dit aanhangen, of aanhingen, zijn bijvoorbeeld Tom de Wal en David de Vos. Daarnaast is er nog een ander evangelie dat heel aantrekkelijk is. Namelijk een evangelie die leert dat iedereen uiteindelijk zalig wordt. Helaas gaat er gepaard met ideeën dat het niet zoveel uitmaakt hoe je leeft. Je komt toch wel in de hemel. Maar hoe mooi het ook kan klinken, beide evangelieën bevatten grote leugens. Leugens die mensen kunnen weghouden bij Christus. Het klinkt misschien heel erg mooi, maar het brengt uiteindelijk geen echte vrede tussen God en mens. Maar gelukkig gaat God door. Zijn woord klinkt nog steeds. En ook op Urk is het evangelie volop te horen. Hoe reageert jij erop? Paulus doet nog een oproep. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. En vervult uw dienstwerk ten volle. We moeten goed nadenken en door blijven gaan in de taak die God ons geeft. Deze boodschap is niet alleen voor Timotheus, maar ook voor ons. Timotheus deed het werk van een evangelist, maar ook wij worden opgeroepen om het evangelie te vertellen aan anderen. En dat kan in woorden en daden. Maar wat kun jij dan doen? Misschien kun je eens op de koffie gaan bij die oude vrouw uit de kerk. Of ga eens in gesprek met die eenzame jongere die je kent. Misschien ben je goed in gedichten schrijven en kun je daarmee iemand bemoedigen. En ook binnen kerken valt genoeg te doen. En wij gebruiken de radio. Hoe verspreid jij het evangelie? Wat je ook doet, vraag God om hulp. Hij zal je mogelijkheid laten zien en hij zal je helpen.

0: Radio. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jezus zei, jullie zijn het licht van de wereld. Loof hem, laat je licht schijnen.

0: Thank You van Brendan Lake. Daarvoor hebben we draaid All You Worry van The Bowery. Daarvoor Cornerstone van Toby Mac. En na de meditatie en met nummeren draait Love on the Radio van Matthew West. En die paste weer naadloos in de meditatie.
1: Wat was nou jouw favoriet van de drie? Dan,
0: mijn favoriete van de drie?
1: Vier.
0: Van de vieren?
1: Nee, vier zijn het.
0: Ja, nou, ik vind die Cornerstone vind ik heel erg mooi. Maar ik ken ook die Thank You van Brendan Lake, die ik dus jonge les ontdekt. En dat vond ik ook een hele mooie.
1: Okay. En Albert?
2: Ja, ik zit in een dilemma, man.
0: Ja, wat zou dat nou zijn?
1: Dun, dun, dun.
0: Zit nu het Die Hard Bowery Fest, dus ja, dat...
2: ja, of ik ken dus het nummer wat ik zelf in de cursus met een vanorde meditatie.
0: Ja, oké, okay, ja. Nou, die, ja.
2: Dus nou, het is ja, lastig, goed. Lastig.
0: Wij zitten in het tweede uur van Lovem. We hebben net het Nijzoord. En ja, we zijn nu weer toe aan het Hongerwarp. In het Hongerwarp, ja, dat gaat we zelf over verlossing. En ja, we beginnen eigenlijk niet zo positief. Want ja, we hebben net allemaal dingen gehoord van, ja, jongens, nou.
2: We zijn allemaal verloren.
0: We zijn allemaal verloren, ja. En, maar ja, nou werk boven dit probleem in de titel stond De Verlosser. En daar heb ik net al even een klein hintje van me gegeven. En ja, wij hebben net op een pijnlijke manier gezien dat wij midden in de dood liggen als mens. En ja, de Bijbel ligt er niet om. Dat is ons grootste probleem in het ieder leven. Wij binnen van God losgerukt. En daarom is verlossing zo'n heerlijk woord in de Bijbel. En nog beter, de verlosser is dat heerlijke evangelie in dat woord. En dit is een Bijbeltekst. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is Efeze 1 vers 7. En dit is de echte verlossing. Jezus is naar de wereld gekomen om te sterven aan het kruis, zodat wij verlossing kunnen ontvangen van onze zonden. Ja, en dan vind ik altijd een humor vuurbeeld, die halen we er wel vaker bij, maar ja, het spreekt gewoon nu waar hij altijd. Ik vind een mooi vuurbeeld, vind ik de christenreis. Christen is een man die op weg, op weg naar zijn levenspad, dat hij de smalle deuren vond. En hij loopt er al een tijdje op. En Christen die komt steeds en steeds maar tot geloof. Maar ook steeds en steeds maar krijgt hij dat zondebesef. En hij draagt dat zware pak aan zonde nog steeds op zijn rogen. En die ligt alsmaar zwaarder te worden. Zo zwaar dat, ja, ik heb vroeger in een kingenversie gelezen. En dan zie je Christen door echt met een gekromde rogen lopen. En zo'n gigantisch pak op zijn rogen. Dat het is bijna niet te dragen. En ja, het is dus zo zwaar dat zijn rogen er krommen van is. En dan komt hij bij dat kruis. En hij zegt dat kruis. En hij slaat zijn hoofd er omhoog. En terstond valt dat zware pak van zijn schoers. En rolt het graf in. Ja, dat is gewoon een gigantisch spreken vuurbeeld. Dat is de verlossing. Ja. We mogen verlossing van onze zware schuld ontvangen door het werk van Jezus Christus.
1: Dat is een heel mooi vuurbeeld van John Bunyan.
0: Ja.
1: Die kon heel mooi schrijven vanuit een fantasierijk beeld.
2: Ja. Die zien het echt voor je.
1: Ja, en dat is echt die Romeinen 3, die rechtvaardigmaking. Dat het gewoon in één keer gebeurt.
0: Ja.
1: Heiligmaking is heel anders. Dat is een proces. Daar hebben jullie ook toen een Hongerwarp over gehad. Maar ja. Dit gebeurt zo in één keer.
0: Ja.
1: En dat wordt heel mooi beschreven. Dat zware pak er vast zo in één keer naar beneden.
0: Ja, ja, prachtig, is, hè?
1: Ja.
0: Ja, kijk, en dan zul je ook dat verschil zelf merken, hè? Met ja, je oude leven en je naaie leven. En dan, ja, hoe merk je meestal dat verschil op het?
2: Dat zijn kleine dingetjes door de dag heen. Dat je steeds maar... eerst dan... leef je gewoon je leven, zeg maar. En in één keer dan denk je van... verdraait er geslecht. Dan zoek je Jezus, dan vind je Jezus. Of dan laat je hem kennen op een of andere manier. En dan... in één keer focus je alles op.
0: Ja.
2: Dat je denkt van... 's ochtends dan word ik wakker. Dan wil ik eerst ontdanken. Want ik ben dankbaar dat ik wakker mag worden.
0: Ja.
2: Daarin heb je steeds je momentjes die je aangrepen, zeg maar. Ja. En uiteindelijk sluit je ook je dag met hem af. Ja. Dus elke keer alles wat je meemaken is gefocust op hem.
0: Ja. En weet je wat ik dan het mooiste ervan vind? Dan vind ik het allermooiste dat je binnen niet maar bezig met je zonde. Met je zonde ik, maar je binnen gefocust op hem. Ik heb wel eens een keer een reel zien op Insta. En toen zei die man die zei... als je nou bijvoorbeeld van... de zonde van lust af willen komen. Hè? Wat doe je dan als je 's ochtends wakker wordt? Gewoon je dan denken. Ik gewoon vandaag niet meer aan lust kijken. Of aan lust denken. Of ik gewoon niet meer naar schaars geklede vrouwen kijken. Maar dan heet je jongen tussen dat je dat alweer in je hoofd laat rafspelen. Hij zegt als je nou opstond in plekken van met de gedachte. Ik ga me vandaag focussen op Jezus. Dan valt dat hangeren weg. En dat was een hele... Nou, voor mij was dat toen een hele goede les.
1: Ja.
0: Ik heb er ook nog een mooie bibeltekst bij. Dat is dan... ik heb het nou even net niet bij stom. Mijn hoofd is op Psalm 46.
1: Maar dat, nee, dat leek op 32.
0: 32, dat was hem, ja. dat moet ik wel zo beden met jou, Johan. En eerst schrift David, die schrift... Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg. De God over de zonde die die dan verzwiegen houdt. Onder mijn jammerklachten. De hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Hier zie je dus echt wel dat verschil tussen een schuldig leven en een leven van het vergeving. Dat David kon het merken dat het niet goed zat tussen hem en God. En daarom zegt hij ook, uw hand drukte dag en nacht zwaar op mij. David die murk het in zijn leven. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Ja, dat is zo'n lekkere van die poëzietolven zelf. Maar dat, ja. Het, iedereen snapt het ommers.
1: Ja, en die oplochting die je toen ervaarde, toen je beleidde.
0: Ja. Dus ja, dat was het voor dit probleem. Dus zometeen gaan we er nog verder op het van, ja, wat... de mooiste verlossing moet nog komen. Daar gaan we zo meteen nog uitgebreid over vader praten. Mijn eerste nummer Come What May van We Are Messengers. En dit nummer gaat over, over onvoorwaardelijk vertrouwen op God. Ongeacht wat er gebeurt in het leven. Het is een versie dat zegt, of het nou goed of slecht met je God, ik bleef op God vertrouwen. Ja, dat is een prachtige boodschap om vader mee te luisteren. Dus luister lekker mee en dan binnen we nog tot 10 uur vanavond.

0: Help is on the way van Toby Mac. Nou, en dat hij hem weer in de studio bij de hoort dat het onderweg is.
1: Wat een prachtig nummer. Wat een geweldig nummer.
2: Dat was echt een geweldig nummer.
0: In de voorrein we draait God Be van Chris Renzema. In Dommie binnen wij Anneke en bij het Nijsje. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat veel Nederlanders behoefte hebben aan meer rust in hun leven. Het onderzoek werd uitgevoerd door Protestants Nederland en de vereniging Zondagsrust. Daaruit komt naar voren dat steeds meer mensen de waarde zien van een gezamenlijke rustdag, zoals de zondag vroeger vaak werd gezien. Volgens het onderzoek vindt 41% van de Nederlanders dat de samenleving iets belangrijks heeft verloren doordat de zondag minder een rustdag is geworden. Ook blijkt dat bijna 7 op de 10 Nederlanders openstaan voor het idee van een gezamenlijke dag waarop mensen meer rust nemen. Politieke leiders van de ChristenUnie en de SGP reageren positief op deze uitkomst. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker zegt dat veel mensen het gevoel hebben dat ze voortdurend druk zijn. Volgens haar leven we in een tijd waarin mensen steeds bezig zijn met werk, school, sociale media en allerlei afspraken. Juist daarom kan een gezamenlijke rustdag helpen om meer balans te vinden. Ook de SGP-leider Chris Stoffer ziet het onderzoek als een belangrijk signaal. Hij vindt dat de zondag weer meer als rustdag gewaardeerd mag worden. Volgens hem laat het onderzoek zien dat veel mensen behoefte hebben aan een moment van rust en ontspanning. De resultaten van het onderzoek zorgen voor een bredere vraag. Hebben mensen tegenwoordig meer behoefte aan rust dan vroeger? En zou een gezamenlijke rustdag daarbij kunnen helpen? Daarover verschillende meningen. Maar duidelijk is dat veel Nederlanders nadenken over de balans tussen drukte en rust. Ja, ik vond het een beetje opvallend. Nice. En in deze geseculariseerde samenleving. Vind ik het toch wel bijzonder dat mensen dan toch wel weer zo'n rustdag ervaren, zeg maar. Toch wel weer graag zo'n midden hebben.
1: Ik kun er ook wel een beetje in komen om eigenlijk te wezen.
0: Ja?
1: Ik bedoel, het is altijd vliegen en bult te doen in ons dagelijks leven. Een economie die nooit stopt.
0: Nee.
1: Dus dan kun ik ook wel begrijpen dat een bult mensen zeggen van... Ja, die ene dag rust, dat komt toch wel af en toe goed uit.
0: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, het is toch ook al bewezen dat er gewoon voor je verstand ook gewoon heerlijk is... dat je gewoon een dag vrij hebt van dingen.
2: Ja, dat is het in de meest om... Wij zijn gewoon de schapen om 6 dagen te werken en 1 dag te rusten.
0: Ja.
2: Dus de meeste, al ben je dan niet gelovig of wel gelovig.
0: Ja.
2: Dat maakt het niet uit.
0: Ja, exact. En weet je, dan zit ik wel eens na te denken van... Ja, kijk, wat zien mensen dan als een rustdag? Dat zien hoeveel mensen zien dat als niet werken, maar dan wel andere dingen doen. Dus dan wel uit eten gewoon of een terras pakken of gewoon golven of naar de bioscoop. Dat is dan vaak... Dat is ontspannen, maar... Dan moet je ook eens een keer dieper nadenken van... Oké, stel we kregen nou echt een dag waarop echt alles dicht zit. Ook gewoon de restaurants, de bioscopen, de alles.
2: Dat je gewoon een dag hebt dat je op de snelweg kunnen...
0: Ja, dat je gewoon kunnen lopen op de snelweg als op aarde.
2: Was dat wel zo?
0: Ja, maar stel je kregen nou echt zo'n dag.
2: Ja.
0: Dus kijk, wij als christenen denken vaak in het hoogpunt van... Nou, wij gewoon niet naar een restaurant op zondag... Want dan moeten wij andere mensen voor een slot en werken... Waarbij niet achter stond. Dat is vaak de gedachtegang, toch? Maar... Bedenk nou eens even, als we nou eens bij een punt komen waarbij gewoon echt alles dicht is. Zoals je een beetje op erectie. Dat het meest is dicht.
1: Nou ja, dan kijk je gewoon om je heen en dan weet je hoe het is.
0: Ja, maar als je nou zeg maar op erk, ik vind dat echt heerlijk. Dat je echt zeg maar zo'n dag heen die anders voelt dan de rest. Dat het gewoon echt een, je doet andere dingen en
2: alsof je allemaal volk lekker lopen kan.
0: Ja, alsof je brein even reset of zo. Dat is heel apart. Je komt
1: echt tot rust.
0: Je komt echt even tot rust. En dat is dan toch... Wij zijn vaak ook op zaterdag vrij. Maar dan is dat toch anders. Dan ben je alsnog... Is dat
1: zaterdag
0: gewoon
1: ben je vrij van werk, maar niet vrij van je taken.
0: Precies. Ja, in de zondag is dat wel echt. Iedere werk sowieso. En ik denk, wanneer mensen dat beseffen... En stel, we zouden het invoeren... Ik denk dat dat echt een goede zou komen voor de mensheid.
2: Ik vind het wel verpand, want... Ik geloof dat onze les dan iets was... Over de zondagsrust... Nee, over winkelketens. De gemeentes zelf moeten gaan bepalen of winkelketens open of dicht gaan. En dat zou dan best veel impact hebben op gemeentes die eigenlijk niet willen dat er de orde verstoord wordt op zondag.
0: Ja.
2: En dat de gemeente dan gewoon zegt van, ja, dat maakt mij niet uit. Of nee, nou heeft de gemeente nog wel de macht om dat te doen, maar tot ze dat aan de winkeliers overdragen. Zeg
0: ja, van. Klopt. Ja,
2: dus dat het gewoon weer bezig zit in de politiek.
0: Ja, dan wordt uiteindelijk wordt het allemaal verengd. Maar
2: dus dat is dan weer een aanval op de zondag.
0: Ja, dan weet je, dat is ook geen nice, maar dat gebeurt. En, maar ja, ik vond dit wel even zo positief nice. Ja, ik vond het wel gaaf, ja. Leuk om te horen.
1: Positieve sticker.
0: Ja, een positieve sticker. Ja. Die gaat erop. Wij gaan nu met het volgende nummer. En dat is het nummer Light It Up van For King & Country. En dit versie gaat over het brengen van licht in een donkere wereld. Het nummer moedigt de luisteraars aan om niet passief toe te kijken, maar hoop, liefde en geloof zichtbaar te maken in de luisteromgeving. Ja, dat is een mooie boodschap. Dus laten we daar lekker naar luisteren. Dan nog een krap half uurtje binnen we er nog. En geniet nog lekker mee. Want wij zijn er tot 10 uur hier op Urk FM.

0: Jesus Saves van Alan Cooper. En daarvoor hebben we eruit Oh My Soul van Casting Crowns. En ja, wij hebben nog een thema over te maken. Een mooi last problem. Dus laten we snel starten. En wij hebben we zelf best wel over het eerste problem. Was wel even heftig, zeg maar. Best wel een beetje een downtje, om het zo maar even te zeggen.
1: Begon ten honger. Tweede problem, we kunnen de lucht nemen.
0: Ja, dankzij het waren van Jezus Christus. Maar nou gaan we het nog even over wat anders zijn, want er is nog een verlossing in de Bijbel. Niet alleen de verlossing door het werk van Jezus Christus, dit heeft er wel alles mee te maken, maar het is een andere verlossing. We hebben nu gezien dat God ons verlost van de zonde door het werk van Jezus. Dat is een prachtige manier van verlossing die wij mensen niet kunnen bevatten. Maar in de Bijbel kunnen we dus nog een verlossing vinden. Ook een heerlijke verlossing op de dag dat Jezus zal terugkomen. Want wanneer hij zal terugkomen, dan zal hij alles recht maken. Er zal geen pijn of verdriet meer maar wezen. En dat is voor zijn kinderen die hem toebehoren. En de Bijbel die zegt in Lucas 21 vers 28... Als nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. En hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dus hier wordt over een andere verlossing gepraat. Over de komende verlossing. Staat ook boven mijn praatblukking. De komende verlossing. Ja. En wij mogen hopend en biddend opzien naar deze zaligmaker die ons zal verlossen door ons persoonlijk op te komen halen. Tegelijk ligt de Bijbel niet over het lot van de ongelovigen. Zij die Jezus niet kennen. Ze zullen wegvluchten en ze zullen tegen de bergen zeggen val op ons. En tegen de heuvelen zullen ze zeggen bedek ons. Ja, voor hun wordt het een verschrikkelijke dag omdat ze luid een eeuwige keuze maakten om niet bij deze verlosser te horen. En daarom wil ik in de laatste probleem, het begint een beetje op een preek te likken, maar ik wil toch een oproep doen aan de luisteraars. Bekeer je als je dat nog niet hebt gedaan. Beleid je zonden in vraag om die verlossing door Jezus Christus. Want hij wil het doen. Hij belooft het zelf in de Bijbel. Ja, en misschien denk je wel naar bijvoorbeeld het vierde probleem, wat had ook altijd over David die zijn zonden op hem voelt drukken. Misschien voel ik mijn zonden nog niet. Misschien leef je wel vrolijk duur of heb je geen last van schuldbesef of een gevoel dat je verlost moet worden. Bid dan door de Heilige Geest of hij die zonde aan je bekend wil maken. En of hij je op de knieën wil brengen aan de voeten van Jezus. Dat is
2: eigenlijk wel wat je net zei over de verlossing, die dag die dan komt. Dat is, je zou in jezelf ook de vraag kunnen stellen van kijk ik ook nou die dag uit? Want dit als je, Paulus zegt ook ergens in de Bijbel van, onderzoek je eigen conscientie. Dat is eigenlijk dat je soms ook jezelf moet onderzoeken. Van dit tot dit. En dan kun je jezelf ook deze vraag stellen van, kijk ik het naar die mooie dag? Of zie ik er eigenlijk een beetje tegenop?
0: Ja, ben ik er misschien wel bang voor?
2: Dat kan ook,
0: ja.
1: En als je er bang voor bent, er is altijd een weg.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je zegt dat net, het begint een beetje op een preek te liggen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat er best wel meevalt. En zoals we in de meditatie en hoort, doe het werk van een evangelist.
0: Ja, precies.
1: Dat het wie kaal. Wet en evangelie, zeg maar.
0: Ja.
1: Oordeel en verlossing.
2: Ja, kijk ook omdat het geloof is een relatie. En dan verlang je ook om diegene te zien.
0: Ja.
2: Uiteindelijk.
0: Ja. Ja, ik had nog even een vraag. Die stel ik zo even in het algemeen. Waarom spreekt de Bijbel over een verlossing die al begonnen is en nog moet komen? Ik denk dat Albert daar een heel mooi antwoord op kan geven.
1: Oei. dan vraag je me wat. Ik denk dat het zo is van... het bekende voorbeeld van D-Day en V-Day. D-Day, daar is de beslissende slag... is wonnen, zeg maar. De oorlog, iedereen wist. Het nazi-regime gaat verliezen.
0: Ja.
1: Maar Hitler had nog steeds de macht, zeg maar.
0: Ja.
1: Want die Victory Day, de overwinningsdag, die was er nog niet.
0: Die kwam pas maanden later.
1: Een jaar bijna.
0: Zal ik je eens even vertellen? Ik heb, toen ik dit van de week aan vuurbereiden was... Toen heb ik een Filippi van ABC van het geloof op bezocht.
1: Die had het er ook over.
0: Over verlossing. En die had precies het vuurbeeld van D-D en 4D gebruikt.
1: Dat dacht ik dus al. Ja. Dat is een heel bekend vuurbeeld.
0: Ja.
1: En het is ook aan de andere kant net als de wat je net benoemde van de bruiloft. Het geloof is een relatie.
0: Ja.
1: En hij heeft hoe je ze kocht. En wij binnen ook van hem.
0: Maar de echte bevrijding
1: moeten nog trouwen. Ja, de bruiloft moet nog komen. Ja. En die zelfs, komt als Christus naar ons toe komt.
0: Ja, ja. Dat is een mooi om mee af te sleuten. En er is nog een mooi nummer bij uit te zocht als afsluiting van het thema. Dat is het nummer Walk With Jesus van Consumed By Fire. Ja, de titel zegt het zelf al, hè. Dit versie gaat over wat we net besproken hebben. Lopen met Jezus en ja, laat hem volgen door zijn wijze raad. Dat is een beetje de kernboodschap. En een relatie met Jezus. Dus laten we dan nog lekker naar luisteren naar zijn afsluiting. Binnen we zo bij de trog.

0: Nou, zitten we weer aan het einde van het programma, jongens. Aha. Het gaat schenken, hè?
1: 2 uur voorbij.
0: 2 uur voorbij alweer, ja.
2: Jongens en meisjes.
0: Ja, dus wij willen jullie uiteraard van harte bedanken voor het luisteren naar onze uitzending. Volgende week is de laatste uitzending, hè, van het seizoen.
1: Ja.
0: Dus dan zit seizoen 1 van Lovem er alweer op. En, nou, dan volgende week doen we de Lovem top 5 van de beste nummers van het seizoen.
2: Ik weet al welke erin komt.
0: Ja, van de bouwer waarschijnlijk.
1: Even een vraag. Hoe gaan we die kiezen? Want we hebben ook de mogelijkheid om op Insta een polletje te gooien.
0: Ja, maar dat gaan we dan ook doen we zelf. Dus hou de Insta vooral in de gaten.
1: Dus als jullie nog niet volgen, nogmaals, Lovem, Leerstriepino Rekkefem.
0: Ja, op zeker. Insta. Zeker. En volgende week is dus de lesse uitzending van het seizoen. De herhaling en de meditatie die komen op de website.
1: Hopelijk vanavond nog.
0: Ja.
1: En als je nog aankondigingen of aanvragingen voor verzoeknummers, dan kun je een mailtje sturen naar Lovem. Urkfm.nl. Ja. En dan komt hij misschien nog bij volgende week.
0: Zeker, zeker.
2: En ik zal het nog een keer zeggen voor de luisteraars. Maar vergeet ons niet te volgen op Instagram.
1: Ja. Nou, heb je leuk 5 keer gehoord.
0: Ja. Nou, vergeet ook onze Spotify playlist niet te luisteren en op te slaan. Voor allerlei mooie weetjes, hè. Dus daar binnen we er alweer doorheen.
1: Dankjewel voor het luisteren, iedereen.
0: Ja, zeker.
2: We gaan de mensen niet nog moeten luisteren, hè. William, die ben er ook.
0: Ja, ja, inderdaad. Voor de herhaling van de zolder.
1: Ja, maar die hem dus ook al beluisterd inmiddels.
0: Ja, ja. Ja, dat klopt. Dus hartelijk dank voor het luisteren. We gaan nog een laatste nummer draaien. En dat is het nummer The Proof of Your Love van For King & Country. En dit versie...

is een oproep voor ons. De liefde van God wordt zichtbaar in hoe wij ons opstellen naar anderen, in of wij anderen liefhebben. En zo wordt het bewijs van Gods liefde zichtbaar. Dus dat is nog een mooi nummer om mee af te sluiten. Gewoon met dit nummer de naaiweek in. En dan willen we jullie bedanken voor het luisteren. We zien jullie volgende week voor de laatste keer van het seizoen. Dezelfde tijd en dezelfde zender.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Somerville. De 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.